0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

je helemaal rauw. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik lust je helemaal rauw.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor Altijd Vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op

0: Veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Prinsjesdag vandaag. En wie de laatste dagen vroeg op pad is, die heeft het misschien al gezien. De luchten worden spectaculairder, hè? Felle kleuren bij zonsopkomst. Misschien af en toe een regenboogje. Die oranje gloed die je even stil laat staan. Dat komt omdat de dagen nu snel korter worden. Maar de lucht is nog warm en vochtig. En die combinatie levert de mooiste luchten van het jaar op. Vandaag wordt het in het oosten en het zuiden nog eens 25 tot 28 graden. Dus wie straks naar buiten gaat, heeft kans op allebei. Zomerse warmte en herfstkleuren aan de hemel. De zon laat zich dus geregeld zien. Zomers warm. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Kunnen stevige buien ontstaan, lokaal ook met onweer. Vanavond koelt het dan af en komende dagen is het een stuk frisser met 18 graden. En het blijft dan wisselvallig. Je krijgt een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven op deze dinsdagochtend. De Stentor opent met het treinongeluk in Ermelo. Een student die in de trein zat vertelt dat de snelheid laag was. De klap was er wel, maar het viel mee. Bij een spoorwegovergang in Ermelo botste gisterochtend een sprinter vol op een vrachtwagen met betonplaten. Zo'n 150 reizigers moesten de trein uit. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. En de hele dag en nacht is er opgeruimd en gewerkt aan het spoor. En de verwachting is nu dat er vanaf 6:15 straks weer treinen gaan rijden tussen Putten en Nunspeet. In een appartementencomplex in Lobith heeft de politie gistermiddag een man van 45 aangehouden na meldingen over bedreigingen en mogelijk een vuurwapen. Een speciaal arrestatieteam viel rond 5:00 de woning binnen. De politiehelikopter cirkelde boven het dorp en de man gaf zich zonder verzet over. Een wapen is niet gevonden. Bewoners van het complex maken zich grote zorgen, ook omdat er eerder dit jaar al eens is geschoten in dit gebouw. Prinsjesdag kleurt de voorpagina's van vandaag natuurlijk. De NRC meldt dat de premier schrok van de conceptbegroting met een gat van miljoenen euro's. De Telegraaf schrijft dat het kabinet vandaag extra klimaatmaatregelen aankondigt, omdat de huidige plannen niet genoeg zijn. En het AD meldt dat de troonrede dit jaar voor het eerst echt een verhaal wordt in plaats van een bekende droge opsomming per ministerie. Bij de Gelderlander heeft de Fiot hartspecialisten van het CWZ in Nijmegen op de korrel. Er komen steeds meer signalen dat cardiologen smeergeld aannamen van de fabrikant van pacemakers. Het ziekenhuis is al eerder binnengevallen. En Appelpop in Tiel is nog maar net afgelopen. Of de voorverkoop voor volgend jaar begint alweer. Vanavond om 7:00 op appelpop.nl. Mooi moment om de fans alvast even te vragen. Weet je eigenlijk wel waarom Appelpop Appelpop heet?
1: Weten jullie waarom Appelpop Appelpop heet?
2: Nee,
3: totaal geen idee.
1: Dat is toch van mama C, mama Sa, mama appelpop.
4: Ja, ik denk dat het een appel is met heel veel pop.
5: Goed antwoord.
6: Is het omdat Tiel de stad van het fruit is? We zien heel veel dingen over fruit.
7: Ja, en volgende week is het fruitfestival.
1: Ja, fruitcorso volgens mij.
7: Ja.
1: Ja. Ja. Oh, jullie komen niet uit Tiel?
6: Nee.
1: Maar wel een goede gok.
6: Ja, ja, toch?
8: De buurt verhandelen appels.
1: Door de appelbomen in Tiel.
9: Ja, ik denk dat het te maken heeft met de fruitteelt natuurlijk hier in die Betuwe.
10: Dat het in de regio over een appelfestival.
11: Dat hier in de buurt veel appels groeien.
12: Omdat het de fruitstad is hier natuurlijk, hè?
13: Ja, het is de appelstreek.
1: Dus daarom is het vernoemd naar de appel.
13: Vroeger was het fruitcorso. En de organisator, Adrie, die had vroeger de stoof. En naast de stoof is tijdens het fruitcorso een poppodia begonnen. En daar is het appelpop vandaan gekomen, volgens mij.
0: Ja, het begon in 1992. Het was een muzikaal extraatje tijdens het fruitcorso. Appels en pop. Meer was het niet. Appelpop. En wil je er dus bij zijn? Volgende zomer, 2027. De voorverkoop begint vanavond om 7:00.

The Beatles and Something en daarvoor UB40 en Maybe Tomorrow. Het is 16 minuten over 6. Ik wil het hebben over Ilse de Lange. Dat is toch wel een mooi verhaal. Die heeft opeens een hitje gekregen. Haar hitje uit 2008 heeft een tweede leven gekregen. Het gaat over het nummer So Incredible. Dat is dus echt uit 2008, maar het is nu weer viral gegaan op TikTok en staat in de top 5 van meest gestreamde nummers op Spotify in Nederland. Een TikToker, Aisha Viss, die heeft dat nummer gebruikt. En daarna dus ook heel wat andere grote namen op het sociale medium. Jutta Leerdam bijvoorbeeld, de schaatser, die niet meer schaatst. Ilse Lange begrijpt helemaal niks van hoe dat opeens weer zo groot is geworden. Ze zegt ook van, ik dacht altijd dat dit andere artiesten overkwamen van die TikTok-successen. Maar ze ziet daardoor wel meer jonge luisteraars bij haar muziek. En ook opvallend jong publiek bij optredens. Ze zegt, ja, ik ga TikTok denk ik nu toch echt wel serieuzer gebruiken. Want een hit uit 2008 die opeens weer in de top 5 staat. Dat is toch incredible.

0: So Incredible, Ilse de Lange.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Tijd voor een goed begin is het halve werk. Ons introspelletje iedere ochtend zo tussen 6:30 en 7. Laat ik een intro horen. Vandaag is dat dit intro.
1: Een goed begin.
0: En ik zou heel graag het hele nummer willen draaien. Maar dat kan ik alleen doen als er iemand is die mij de titel en de artiest even doorgeeft. Via de mail frank@gld.nl of een appje. Dus de titel en de artiest van dit nummer.
1: Een goed begin.
0: Kom maar door, want ik wil hem heel graag draaien. frank@gld.nl of een appje dus naar de studio 06-22-22-1342. Dit is Motors met Airports.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Otterlo is het 16,1 en in Bronckhorst is het 16,9. Vandaag wordt duidelijk even wat warmer met temperaturen tussen de 23 en de 28 graden. Schijnt regelmatig de zon. Later vandaag neemt de bewolking toe, zullen lokaal stevige buien ontstaan, mogelijk ook met onweer. De rest van de week verloopt duidelijk frisser en wisselvalliger. Politieagenten met kogelwerende vesten hebben gisteravond een inval in een woning gedaan in Nijmegen. Agenten verzamelden zich gisteravond op de Wolfkruilseweg en vielen daarna met ondersteuning van een arrestatieteam een woning aan de Klimopstraat binnen. Voor zover bekend troffen ze niemand aan en de aanleiding is nog onbekend. En bij een incident aan de oude Apeldoornseweg is gisteravond een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een man aan in Apeldoorn en doet onderzoek naar de toedracht. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site. gld.nl dus en via onze mobiele app. Verkeersinformatie dan, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintem en Geldermalsen. Daar staat 20 kilometer, een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht daar op dit moment. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nul en Amersfoort-Vathorst 5 minuten extra reistijd. Tussen Amersfoort, Vathorst en Putten rijden nog altijd geen treinen. Dat komt door een seinstoring. Dat duurt

0: waarschijnlijk tot 7:45. Tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen geen treinen, ook door een seinen wisselstoring. Tussen Putten en Nunspeet rijden geen treinen, dat komt door herstelwerkzaamheden door het ongeluk van gisteren. Waarschijnlijk om 7:15 weer. Tussen Zutphen en Dieren rijden ook geen treinen, dat komt ook door een seinen en wisselstoring.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
1: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
7: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Cliff Richards en Dreaming op Radio Gelderland. 7 minuten over 6:30. Je hoorde mij net in de verkeersinformatie 1 of 2 files noemen. En vervolgens een hele rits met treintrajecten waar op dit moment geen treinen rijden. Ja, dat is inderdaad wel opvallend. En we krijgen inderdaad nu ook het bericht binnen dat in een deel van het land, eigenlijk vooral Midden- en Noord-Nederland, vanochtend geen treinen rijden door een storing die op meerdere plekken op het spoor is ontstaan. ProRail meldt dat, de spoorbeheerder. Deze storing heeft grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Er zijn heel wat treinen in de regio uitgevallen of rijden met vertraging. Voor ons geldt dat onder andere dus voor Zutphen-Dieren. Tussen Putten en Nunspeet. Dat heeft ook nog wat te maken met het ongeval van gisteren. Maar ook tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. En tussen Amersfoort en Putten. Natuurlijk bijzonder vervelend voor treinreizigers vanochtend. Voor hun werk, voor dagelijks verkeer afhankelijk zijn van de trein. Maar ook natuurlijk de mensen die sporadisch de trein pakken en bijvoorbeeld vanochtend dachten van, weet je wat, we gaan met de trein, we gaan naar Den Haag, we gaan naar Prinsjesdag. In elk geval weet ik sowieso dat er twee zijn die dat op vaste prik doen om naar Prinsjesdag te gaan. De zusjes Oosterveen, dat is een eeneige tweeling uit Apeldoorn, die bellen we eigenlijk altijd op Prinsjesdag 's ochtends dat ze naar Den Haag gaan. Want kijk je normaal zeg maar naar de Gouden Koets op tv, dan zie je ze altijd wel ergens vooraan staan in Den Haag. Als de koets voorbij rijdt naar het troonrede moment. Maar vandaag, deze editie, dus niet. Linda, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Ja, want jullie stonden dus op het station van Apeldoorn vanochtend. En een vervelende verrassing.
1: En ja, wij stonden daar, we hadden ingecheckt en we kijken op het grote bord. En ik denk, foute boel.
0: Ja.
1: En mijn zusje die kijkt in de app. Nou ja, dat werd pas na 8:30 of zo dat er een keer een trein rijdt. Nou ja, kom je dan pas in Den Haag aan, dan heb je geen plek meer. Want alle hekken worden gesloten om 10:00. Ja, en dan sta je dus vijfde rangs, zullen we maar zeggen. Dan zie je helemaal niks.
0: Nee, daar doe je niet voor. Hè? Jullie weten uit ervaring dat je er vroeg bij moet zijn.
1: Oh, absoluut. En dat is ook helemaal geen probleem. Maar dit was iets compleet verrassend vanmorgen.
0: Ja. En neem even mee, want dat weet misschien niet iedere luisteraar. 's Ochtends vroeg dan in Den Haag op Prinsjesdag. Dan is daar toch wel een soort ons kent ons van trouwe aanhang die er altijd vroeg bij is, hè?
1: Oh, zeker, zeker. We hebben in de jaren hebben we heel veel contacten opgedaan binnen het oranje gebeuren, zullen we dan maar zeggen, koninklijk huis. En dan komen we een Oscar Meijer tegen en een Els Moraal. En nou ja, zo kan ik nog meer namen noemen.
0: Dat is echt vrienden geworden.
1: Zeker. En dan is het van, en hoe gaat het met je? We houden ook contacten. We hebben een speciale Oranje-app met z'n allen.
0: Oh, wat leuk.
1: Van, god, ben je er? Dus we hadden vanmorgen al in de app gezegd van, nou ja, wij komen niet, want we komen hier niet weg. En, wat zonde en wat jammer. En we hadden elkaar graag willen spreken. En helaas.
0: Maar er zullen wel meer Oranje-fans zijn die hierdoor gegroepeerd zijn vandaag, die niet naar Den Haag kunnen komen.
1: Ja, ik heb wel begrepen dat er nog iemand is die met de auto is gegaan. Maar daar hebben wij gewoon bewust niet voor gekozen. Nee. Zoiets van, dan sta je dik in de file. Of je hebt problemen met parkeren. Of laat maar.
0: Hey Linda, hoe vaak doen jullie dit? Hebben jullie dit al gedaan? Dat jullie zeg maar in Den Haag zijn op Prinsjesdag?
1: Oh jee, dat is een hele goede vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet.
0: Maar het is echt voor het eerst sinds de jaren dat jullie het echt thuis zullen moeten gaan kijken?
1: Mijn tweelingzusje, we hadden het er vanmorgen nog over. Mijn tweelingzusje zei van, ik ben nog een keer niet geweest, want toen had zij corona.
0: Oh ja, dat weet ik ook nog, ja, dat we één zus hadden, ja. Oké, en wat jammer, want het is vandaag ook zo'n mooie dag. Ik denk van, jullie gaan gelijk in het oranje badpak door met de tram naar Scheveningen.
1: Nee. Ik heb gisteren al gezwommen. Ik geef zwemles. Dus
0: Okay.
1: Is even genoeg.
0: Nou, maar dus nu naar huis en dan voor de buis.
1: Ja, en vanmiddag alvast de voorbereidingen treffen voor oktober als wij een oranjebeurs hebben.
0: Oké.
1: Dus dan in Nijverdal.
0: Nou, en dan komen al die oranje versierselen van vandaag toch nog weer tot hun recht tegen die tijd.
1: Oh, dat zeker, absoluut.
0: Nou, wel.

0: That's Marvin Gaye and Get It On. Charlie Patton, Meghan Trainor.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, door die tijdstoring vergeet ik bijna ons spelletje. Een goed begin is het halve werk. Maar dat gaan we nu alsnog doen. Want het is in elk geval geraden door Jurjen en door Evert. Sterker nog, Evert die heeft een goede herinneringen gelijk bij deze eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Want, zegt hij, dat is natuurlijk Vrede van Rutje Kots. En daar hebben wij onze dochter naar vernoemd. Nou, mooi. Songfestival 1993. Misschien komt die dochter dan ook wel uit 1993. Ze werd er zesde mee, het Songfestival. En nu kan ik dus helemaal draaien.

0: Goedemorgen allemaal. Goed begin is het halve werk. Roet Jacot met vrede.
1: Het introotje van een goed begin is van Ruth Jacot met vrede uit 1993.
2: Goedemorgen, goed begin is het halve werk op deze dinsdagmorgen. We horen natuurlijk Ruth Jacot met vrede.

0: snel gaan verdwijnen. En dan is er veel zonneschijn vandaag. Met snel oplopende temperaturen. Je merkt eigenlijk nu al dat het niet bepaald koud is buiten. Op dit moment ligt de temperatuur ondanks die mistbanken al rond een graad of 17. Vaak zijn dit juist de wat koudere ochtenden, maar vandaag dus niet.
1: Nee.
0: En bij weinig wind loopt de temperatuur vanmiddag op naar 25 tot 27 graden. En ja, dat is toch wel behoorlijk warm voor deze tijd van het jaar.
1: Dus is het echt een soort zuidelijke stroming opeens? Wat is er vandaag?
0: Ja, klopt, ja. Ja. Het is wel kortdurend, want er ligt vandaag nu eigenlijk al een koufront boven de Noordzee. Nou, dat is dan weer de begrenzing met veel minder warme lucht.
1: Ja.
0: Dat trekt vanavond en vannacht over ons heen. Dat zou een enkele regen- of onweersbui kunnen opleveren. Met name in het oosten en zuidoosten van onze provincie. Maar ik denk dat het met die buienactiviteit over het algemeen wel mee zal vallen. De zwaarste buien zullen vooral voor Duitsland bestemd zijn. En die enkele bui die verdrijft de warmte dan weer. Waardoor het morgen niet veel warmer meer wordt dan zo'n 18 graden. En dat is toch wel een behoorlijk verschil met vandaag.
1: Ja, dat is 10 graden verschil zeg maar, met het warmtepunt vandaag. Ja. En de rest van de week is dan meer dat van morgen. Dus wat frisser.
0: Klopt, temperaturen, ja, dat is dan rond of net ietsje onder normaal de rest van de week. Zo'n 17 tot 19 graden. Vanaf het weekend wordt het wel weer wat warmer, lijkt het. En daarbij geregeld een bui. Vooral morgen kan daar lokaal wel onweer bij voorkomen bij die buien. Nou, de dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af. En in de loop van het weekend en begin volgende week, ja, dan lijkt het wel allemaal wat stabieler te worden, wat droger, meer zonneschijn. En dan kan in volgende week ook de temperatuur weer langzaam wat verder gaan oplopen.
1: Oké, Wouter, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje.
0: Dat is goed, tot straks.
1: Tot straks. We houden natuurlijk het weer in de gaten vanochtend. We draaien fijne muziek en we houden het verkeer en het nieuws ook in de gaten. En verkeersinformatie is dus vooral belangrijk. Was je van plan vanochtend met de trein te gaan? Heel veel treinen rijden op dit moment niet door een storing.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
5: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
7: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
8: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop

0: dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie op de A2. Daar is op dit moment de bergingswerkzaamheden aan de gang na een eerder ongeval. Twee rijstroken zijn dicht richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Rosmalen en Geldermalsen 20 kilometer en een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en Grijsoord 7 kilometer. Ruim een half uur door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Nulde 10 minuten over 4 kilometer. En 11 minuten over 3 kilometer tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg 20 minuten. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en Rossum 25 minuten over 2 kilometer. Dan het spoor. Er rijden vanochtend dus geen treinen door verschillende storingen op het spoor in een groot deel van Gelderland. Tussen Amersfoort en Harderwijk geen treinen. Tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen ligt het treinverkeer stil. Tussen Putten en Nunspeet door het ongeluk van gisteren nog altijd herstelwerkzaamheden. En ook tussen Zutphen en Dieren geen treinen. En reizigers moeten rekening houden eigenlijk op alle trajecten met vertraging en uitval van treinen. Je kunt het beste vlak voor vertrek even je reisplanner bekijken. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Of kijk op nama.nl.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Gelderland.

Gino Vannelli. En People Gotta Move. Maar ja, dan moeten de treinen wel rijden. Dat doen ze nog niet. Ik belde net met een oranje fan die normaal dus altijd naar Den Haag gaat voor Prinsjesdag. Die keert weer huiswaarts naar Apeldoorn. Maar ik zie ook op het ANP verschijnen dat in Den Haag de eerste fans al zijn verschenen. Die zitten er al sinds 4:15 vanochtend, joh. Dan ben ik echt vroeg bij, hoor.

0: waanzin.
1: Prinsjesdag dus vandaag, dinsdag 15 september. En de zon gaat zich vandaag goed laten zien. 25 tot 28 graden, zomers warm. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en er kunnen stevige buien ontstaan. Lokaal ook met onweer. Vanavond koelt het af en de komende dagen een stuk frisser met 18 graden. En dan blijft het wisselvallig. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven deze dinsdagochtend. De Stentor opent met het treinongeluk in Ermelo. Een student die in de trein zat vertelt dat de snelheid gisteren laag was. Maar de klap was er wel. Het viel mee. Bij een spoorwegovergang botste daar gisterochtend een sprinter vol op een vrachtwagen met betonplaten.
2: En dat heeft ervoor gezorgd dat het treinverkeer helemaal gestremd is hier.
3: Wat wij begrepen hebben, maar we hebben niet heel veel informatie tot nu toe, maar wat we van de politie hebben gehoord, is dat het met de chauffeur gelukkig goed gaat. Dat ze hem echt ter observatie mee hebben genomen naar het ziekenhuis. Eén voordeel is, de trein was net op gang aan het komen. De auto is ook niet heel ver verplaatst. En dan zie ik ook wel aan de schade aan het voertuig. Ja, het had veel erger kunnen wezen, laten we het zo zeggen. Ja, daar gaan de wildste verhalen rond. En ik denk dat het slimste is als we het onderzoek afwachten. Wat ik begreep, stonden verkeersbegeleiders. En die zeiden dat hij door moest rijden, of door kon rijden. En toen net over het spoor ging alles weer stilstaan. Dus ja, dan kon hij ook niet meer voor of niet meer achteruit. En dat is wat ik gehoord heb. Maar of dat de waarheid is, dat kan ik niet bevestigen.
1: Nee. Zo'n 150 reizigers moesten dus de trein uit gisteren. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de hele dag en nacht is er opgeruimd en gewerkt aan het spoor. Maar ja, op dit moment is er dus een grote storing in het treinbeveiligingssysteem. Daardoor rijden er in Midden- en Noord-Nederland veel minder of eigenlijk helemaal geen treinen. Het systeem denkt dus dat een spoor bezet is, terwijl

al niet zo is. Maar daardoor kan er geen veilige, betrouwbare dienstregeling worden gereden. En spoorbomen op overwegen kunnen ook dicht blijven. Dus het wegverkeer gaat hier ook last van krijgen. Houd in elk geval in het OV rekening met uitval van treinen en vertraging en extra reistijd vanochtend. In Apeldoorn, op de Oude Apeldoornseweg, is gisteravond een jonge vrouw gewond geraakt bij een mogelijke mishandeling. Ze is met spoed en met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft op het Schubertplein, een kilometer verderop, een man aangehouden. Prinsjesdag kleurt de voorpagina's vandaag. NRC meldt dat de premier schrok van de conceptbegroting met een gat van miljoenen euro's. De Telegraaf schrijft dat het kabinet vandaag extra klimaatregelen aankondigt, omdat de huidige plannen niet genoeg zijn. En het AD meldt dat de troonrede dit jaar voor het eerst echt een verhaal wordt, in plaats van bekende droge opsomming per ministerie. Trouw opent met een kieskompasonderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat grote vermogens zwaarder belast worden. Opvallend genoeg geldt dat ook voor de helft van de VVD-kiezers, terwijl juist de VVD dat in de coalitie tegenhoudt. Het Nederlands Dagblad ziet beweging op de Bijbelbelt. 1 op de 10 gemeenten waar de SGP sterk staat versoepelt de regels voor winkelen op zondag. In de Neder-Betuwe blijft de zondagsrust heilig. En op het strand van Scheveningen oefenden gisteren alvast de paarden van de cavalerie voor vanmiddag. Schoolkinderen en muzikanten mochten dan langs de kant flinke baal maken, dat is een leuke opdracht, zodat de dieren straks niet schrikken van de drukte in Den Haag. De laatste stresstest wordt het ook wel genoemd door het AD vanochtend. Die paarden die zijn er klaar voor. De Oranjefans zitten dus ook al langs de hekken sinds 4:15 vanochtend. Maar niet allemaal, dat is toch wel sneu, hè? Zusjes uit Apeldoorn, hoorde net vorige uur. Die kunnen dus niet met de trein naar Den Haag. Die zullen dit voor het eerst in jaren op de tv moeten kijken.

0: Mike Oldfield en Maggie Riley op Radio Gelderland en Moonlight Shadow. Zometeen plaat delict. We hebben weer een nieuw dossier, een verdachte plaat. En hopelijk kun jij helpen die op te sporen, dus blijf luisteren. Maar eerst gaan we iets anders opruimen, sigarettenpeuken. Sigarettenpeuken zijn nog altijd het meest gevonden zwerfafval in ons land. En op steeds meer plekken gaan vrijwilligers er nu met een stofzuiger op de rug tegenaan. Dat is de Peukzuigersbrigade.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een huistuin- en keukenstofzuiger die je gewoon ziet. Alleen ja, hij heeft achterop zijn rug, met een soort van rugzak, heeft hij de stofzuiger zelf zitten en de slurf eraan. En daarmee gaat hij tussen de planten, langs het bushokje, overal om die peuken weg te halen. Ja, het is eigenlijk gewoon een stofzuiger die je thuis hebt. Ja, Koos, hoe ziet er die in ieder geval uit?
2: Ja, maar er liggen niet zoveel peuken op de grond thuis.
1: Nee, dat geloof ik. Wat liggen er veel, zeg je, hier bij de bushalte?
2: Ja, heel veel. En dat is ja natuurlijk, je mag in de bus, mag je niet roken. En ja, dan sta je een half uur te wachten. En als je rookt, dan denk ik dat je hier die sigaretje neergooit als die op is.
1: Volgens mij is het ook wel, het geeft wel voldoening. Het
2: geeft heel veel voldoening. Ik was op de weg hier naartoe en dan zie je gewoon dat het helemaal schoon is. En dat, ja, dat doet mij goed. En ik zeg altijd, begin er niet aan, want het is geslapen.
1: Ja, ja, want anders, ik zag ook nog een collega die was met een prikstok, zeg maar, of zo'n grijpertje bezig.
2: Ja, we zijn met een groep van 18 man en vandaag zijn we met mannenvacht. Die prikken het grote vuil.
1: Het is echt ook bewustwording voor de inwoners ook zelf. Dat idee zit er ook achter.
3: Als jij mensen ziet opschonen, dan denk je, oh, het is nodig. Misschien moet ik zelf ook eens wat gaan doen. He, dat is inderdaad de werking, maar ook daadwerkelijk te opschonen.
1: Nou, en Jacob gaat maar door met zijn stofzuiger. En als je nou vanavond, als je klaar bent, doe je dan thuis ook nog het huis stofzuiger?
2: Nou, dacht ik dat je wil vragen of ik dan een sigaretje op zou steken. Maar nee, mijn vrouw die stofzuigt.
1: Ja?
2: Ja, ja. En ik doe de slaapkamer, maar daar hebben we zo'n Chinese, zoals de rode stofzuiger.
1: Oh, dat is ideaal.
0: Nee, daar doe je dus helemaal niks aan. Zo'n peuk lijkt klein, maar een peuk kan al 8 liter water vervuilen. In West-Maas en Waal zijn de zwerfafvalbrigades er sinds dit jaar al lekker mee aan de slag. Ieder dorp heeft zijn eigen ploeg. Ja, klein apparaatje misschien op de rug. Dat maakt een groot verschil. Goed bezig. Zometeen plaat delict nu van Dikhout. Te veel is niet genoeg.

0: van Dick Hout. En te veel is niet genoeg.
1: Plaat delict.
0: Tijd voor plaat delict. Ik ga een
2: proces. De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Juist. Ik ga processen voorlezen en aan jou de vraag om dat op te lossen. Dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever. En vandaag behandelen wij een opvallende zaak waarin een verdachte herhaaldelijk weigert mee te werken aan een dringend hulpverleningstraject. Volgens het dossier drongen naasten er meerdere keren op aan bij deze zangeres om professionele hulp te zoeken, omdat de situatie uit de hand dreigde te lopen. En als je haar die dagen zag, ja, dan gingen ook alle alarmbellen wel af, hoor. Drugs, drank, verwaarlozing. Dit gaat fout, dat voelde je in alles. Maar de verdachte bleef echter iedere oproep afwijzen en reageerde telkens met hetzelfde inmiddels beruchte antwoord: nee, no, no, no. Rechercheurs stellen vast dat het niet onwil is van de omgeving, maar juist de hardnekkige weigering van de verdachte zelf, dat het onderzoek bemoeilijkt. De platenpolitie onderzoekt een zaak waarin hulp steeds binnen handbereik was, maar gewoon niet werd aanvaard. Dus het weigeren van noodzakelijke behandeling. De hoofdpersoon wordt door haar omgeving aangespoord: neem je op in een afkeerkliniek. En zij wijst dat af. Het is gebaseerd op een waargebeurde periode uit het leven van een Britse zangeres en songwriter. Het nummer verscheen in 2006 en werd de internationale doorbraak en grootste hit. En kreeg achteraf nog een extra tragische lading, want de zangeres heeft er niet lang van kunnen genieten. Ze stierf 5 jaar later, in 2011, en behoort tot de club van 27. Grote artiesten die op hun 27ste stierven. Vaak door een combinatie van excentriek leven, drugs, alcohol of zelfdoding. Brian Jones, gitarist van de Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain van Nirvana en dus deze dame. Enig idee wie ze is en hoe het nummer heet uit dit procesverbaal? Titel en artiest mag je doorgeven via frank@gld.nl of een appje naar de studio. Het appje doe je heel makkelijk. 06-22-22-1342. Zeg je, hallo, welke 10 cijfers? Gewoon even de app van Omroep Gelderland downloaden op je telefoon. Als je dat nog niet hebt gedaan, blijf je op de hoogte van het Gelders nieuws. Weer en verkeer. En je kunt dus meedoen met spelletjes. Rechtsbovenin heb je dan de knop app ons. En dan zie ik jouw bericht direct

0: Weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Malden is het 15,3, in Tiel is het 17,4. Vandaag wordt het duidelijk even wat warmer met temperaturen tussen de 23 en de 28 graden. Schijnt regelmatig de zon. Later vandaag neemt de bewolking toe en zullen lokaal stevige buien kunnen ontstaan. Mogelijk ook met onweer. De rest van de week verloopt duidelijker frisser en wisselvalliger. Meerdere politieeenheden zijn in de ambulance zijn gisteravond met spoed naar de verslavingskliniek van de Tarweweg gegaan. Na een melding van een mogelijke steekpartij. Wat daar precies gebeurd is, is nog onduidelijk. In Nijmegen was dat. En in Apeldoorn zette de politie gisteravond de omgeving af rond de oude Apeldoornseweg en het Schubertplein na een melding van een mogelijke mishandeling. 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, 1 man is aangehouden en de politie onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En daar lees je op dit moment ook het laatste nieuws, namelijk dat er een grote storing is op het spoor, waardoor er een stuk minder treinen rijden op heel veel plekken. In Gelderland zijn die gevolgen behoorlijk groot. Het gaat om een zogenoemde sectiestoring in het beveiligingssysteem. Dus het systeem denkt dan, oh, dit spoor is bezet. Ja, maar dat is helemaal niet zo. Maar daardoor kan er dus geen dienstregeling worden gereden vanochtend. En spoorbomen kunnen op veel overwegen dicht blijven. Dus het wegverkeer kan hier ook hinder van ondervinden. Maar houd rekening met uitval van treinen, vertraging en extra reistijd. Op de weg op dit moment A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Hoenderloo en Stroe, 25 minuten. Ruim een uur op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch tussen Rosmalen en Waardenburg door een ongeluk. 13 kilometer, maar de weg is alweer vrij. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Zevenaar en Grijsoord bij Arnhem een kwartier. A28, 10 minuutjes, Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. En de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen Beuning en Bankhoef, 10 minuten. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gamer en de A2, 2 kilometer, een half uur.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
9: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.

0: afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
0: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
2: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: T-Set en Sea Likes Weeds op Radio Gelderland. En zometeen de oplossing van plaatdelict. Maar eerst gaan we naar Loenen. Want dat is een plek op de Veluwe waar Natuurmonument op dit moment druk bezig is met planten. En dan niet van onkruid, van weeds zoals T-Set zong. Nee, ook niet voor de zier. Maar om het bos beter bestand te maken tegen vuur.
1: Eerder dit jaar woedde er een grote natuurbrand bij het Harde op de Veluwe. Daardoor is veel natuur verwoest. Om te voorkomen dat branden ontstaan en dat ze zich verder verspreiden, wordt op de Veluwe extra goed gekeken naar welke struiken en bomen geplant worden.
2: Eigenlijk zijn we bezig met alle beheerders van de Veluwe en veiligheidsregio's om die Veluwe brandveiliger in te richten. Onder andere door meer loofbomen te planten. We hebben iets verder ingestaan dat je iets meer soorten kunt laten zien. Een paar van de soorten die we hier hebben aangeplant. Boswilgjes, daarbij hebben we ook dat velboom staat erin. Supermooi. Ook is er best wel veel natuurlijke verjonging van berk. Dus dat zijn allemaal boompjes van het zaad al in de bodem zat.
3: Is het zo dat naaldhout sneller of meer brandt dan loofhout?
2: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden. Met name doordat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout. Het is echt gaaf om te zien dat waar we dat loofhout aanplanten en waar het zich natuurlijk verjongt, ja, dat gewoon die hele natuur opleeft.
3: Wat voor effect heeft het op de dieren?
2: Bijvoorbeeld de zomereiken die aangeplant zijn, die gaan zorgen voor meer eikeltjes. Dat is natuurlijk een hartstikke mooie voedselbron. Vogels hebben er baat bij, bijvoorbeeld bij de lijsterbessen. Dus het effect is eigenlijk super groot. Maar het duurt best lang voordat je bij het totaal effect bent. Dat gaat echt nog wel jaren duren.
0: Ja, meer eikels is meer vogels, is minder brandgevaar. Het duurt jaren, maar de eerste stappen liggen er dus nu wel.

0: The Longest Time van Billy Joel op Radio Gelderland maakt het 13 minuten over 7:30.
1: Laat delict.
0: Een goed moment om dit dossier ook weer op te lossen. Dat is gelukt hoor, waarvoor dank al dus de platenpolitie. We hadden te maken met een zangeres die zingt over haar eigen worsteling met alcoholverslaving en haar bewuste weigering om zich te laten opnemen in een afkeerkliniek. In het bekende refrein zingt ze They tried to make me go to rehab. En hij zegt no. Dit verwijst naar een moment waarop haar vader en haar management vonden: je moet echt hulp zoeken voor je drankprobleem, voor je drugsprobleem. Je moet naar de rehabilitatiekliniek. Ze schreef het nummer in 2006 na een gesprek met haar producer Mark Ronson. Ze vertelde hem op straat over een opmerking van haar vader over rehab. En ze liep het liedje luidop zingend bij wijze van grap met hem door. Binnen 5 minuten stond het concept op papier. En hoewel het nummer luchtig en ironisch klinkt, beschrijft het precies de harde werkelijkheid van haar verslaving en haar koppige onwil om toe te geven dat ze hulp nodig had. En hoe wrang dan uiteindelijk dat het inderdaad ook een paar jaar later al hier was gedaan. En zoals ik al zei, deze zangeres is toegetreden tot de club van 27. Willem heeft het goed. Dineke heeft het goed. Bart en Jan hebben het ook goed. Jemmel. Lars had het goed. En we kijken, Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Henny, ja.
0: Ja, jij hebt het ook goed.
2: Ik heb het ook goed, ja. Nou, wij hebben het goed, hè.
0: Ja, Bart en Henny hebben het goed.
2: Ja.
0: Doen jullie altijd samen het spelletje, of was het toevallig vanochtend? Toevallig
2: samen, ja, vanmorgen.
0: Ja, twee weten er meer dan één.
2: Ja, precies.
0: Nee, nou,
2: hij wist de naam en ik wist de naam ook wel, maar hij wist de titel.
0: Kijk, nou, dat vind ik een normale mooie combinatie. Ja, goed verdeeld. Nou, jij mag ze allebei doorgeven, de titel en de artiest.
2: Dat was Amy Winehouse met Rehab.
0: Ja, helemaal goed. Amy Winehouse met Rehab. Vind je het ook leuk als ik hem voor je draai?
2: Ja, het is wel een mooi nummer.
0: Ja, nou. Speciaal voor jullie.
2: No, hè?
0: Ja, precies. In feite, don't make me go to rehab. No. Ik ga hem voor jullie draaien. En we gaan even een Radio Gelderland zaklampje richting jullie sturen, richting Ede.
2: Leuk.
0: Ja?
2: Ja, okay. Leuk.
0: Nou, een mooie dag samen.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dank voor het meedoen.
2: Bedankt. Ja, doeg.
0: Doeg.

0: Make me go to rehab, but I say no, no, no.
1: Rehab van Amy Winehouse.
2: Plaatdelict van vandaag moet zijn Amy Winehouse met Rehab. Groetjes uit Veenendaal van Henk Bos.
3: Goedemorgen Frank met Arjen. Amy Winehouse met They try to make me go to rehab. I said no, no, no, no.
4: Ja, heel goed allemaal. Dank jullie wel voor de appjes en de berichtjes. Dit is weer opgelost. De platenpolitie blijft wel scherp, desondanks. Want we hebben natuurlijk nog meer dossiers op te lossen. Misschien heb jij nog wel een goede tip voor ons. Dan zou je die kunnen doorgeven. Frank@gld.nl, een appje of je belt de plaatselijke politie.
5: Zaak gesloten.
4: En ik voeg hem natuurlijk ook weer toe aan Spotify en onze afspeellijst. Van alle opgeloste platendelict tot nu toe. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Onze weerman bij Weerplaza en tevens ook zeer enthousiast fotograaf. En dit zijn mooie tijden hè, van het jaar. Dat je met die warme lucht en de bewolking hele mooie lucht hè.
6: Ja, klopt ja. Ja, vanochtend heb ik er helaas niet van kunnen genieten. Want ja, we moeten vroeg beginnen. Ja. De zon komt natuurlijk al best wel laat op. Het is een hele mooie ochtend met mooie zonsopkomst. Op veel plaatsen ook wat grondmist hè, boven die velden. Dat zie je in deze tijd van het jaar wel vaker. Ja, zeker. Prachtig altijd.
4: Ja.
6: Dat is voorlopig wel de laatste keer dat we dat gaan zien. Want er zit wat onstuimiger weer aan te komen. Maar eerst hebben we nog te maken met een op- en top nazomerdag vandaag. Want er is veel zonneschijn. Vanochtend vroeg was het al aan de warme kant met zo'n 16 graden. Mm-hmm. En vanmiddag stijgt de temperatuur naar 25 tot lokaal misschien wel 27 graden.
4: Jo.
6: En daarbij staat ook maar weinig wind. Dus het zal echt behoorlijk warm aanvoelen vanmiddag.
4: Ja, en tot hoe laat gaat dat dan blijven? Want op een gegeven moment komt er dus een soort omslag.
6: Ja, maar dat zal wel pas na zonsondergang zijn voor ons.
4: Okay.
6: Dus het zal ook vanavond, in ieder geval tot zonsondergang, en dat is om 1:00 of 8:00, zal het gewoon ruim boven de 20 graden blijven buiten. En in ieder geval overal droog. Uiteindelijk komt er inderdaad wel een koufront. Dat is de begrenzing tussen warme lucht en veel koudere lucht uit het westen. Nou, of dat bij ons heel veel neerslag gaat opleveren, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat het op de meeste plaatsen wel meevalt. Alleen in het oosten en zuidoosten van de provincie, de Achterhoek, misschien wel ook een deel van het rivierengebied, daar zou vanavond laat wel een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Maar vannacht is het alweer droog met temperaturen die dan in de koelere lucht dalen naar zo'n 12 graden. En morgen gaan we wel merken dat het een stuk kouder is. Want dan komt de temperatuur niet verhogen meer dan 17 of 18 graden. Op sommige plaatsen scheelt dat dus bijna 10 graden met vandaag. Met vooral morgenmiddag flink wat buien die van west naar oost over onze provincie trekken. En daarbij ook een stevige wind.
4: Oké, okay. Zeer waarschijnlijk de laatste nazomerdag van het jaar.
6: Nou...
4: Nee?
6: Nou, ik denk dat er nog wel wat meer aan zit te komen met wat geluk. Maar,
4: van deze week?
6: Nou, niet met deze week.
4: Nee, dus nee, de laatste van deze week. Okay.
6: Ja, dat denk ik wel. Ja. Want de rest van de week is het wisselvallig met af en toe een bui. Geen heel grote hoeveelheden regen. Wel vrij lage temperaturen van een graad of 17. Maar vanaf het weekend, dan komt er opnieuw een hoge drukgebied boven ons hoofd te liggen, als het ware.
4: Ja.
6: En vooral begin volgende week kan de wind dan weer naar het zuiden draaien met hogere temperaturen.
4: Kijk.
6: Hoe hoog is dan even de vraag? Maar het lijkt echt wel...

0: een stuk zonniger te worden met in ieder geval boven de 20 graden.
1: Dus die zomerkleding hoeft na vandaag nog niet in de kast?
0: Daar zou ik nog even mee wachten. Ah,
1: okay. Wouter, dankjewel hè.
0: Graag gedaan.
1: En tot over een uurtje.
0: Jo, doei doei.
1: Oké. Okay. Bruno Mars en On My Soul hoor je nu op Radio Gelderland. Het is 8 voor 8. Ik zeg een hele goede morgen, Gelderland.

0: Foto machen, Frank. Eine Ausstellung in den Stadt, in Prinzenstadt. Wirklich irrt von noch mit Alten. Doeg!
1: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
5: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
4: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
6: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
4: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande twee jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen niet veel drukker dan gebruikelijk. Er staan wel een paar lange files door ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen de afrit Hoenderloo en Stroe 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. A2 Den Bosch richting Utrecht, daar gebeurde al heel vroeg een ongeluk. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg nu 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rijbaan is daar alweer een tijdje open. A12 Duitse grens Utrecht, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Welperbroek. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen de afrit Ermelo en Strandmilde 6 met daar een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden en stilstaan over 11 kilometer met een kwartier op onthoud. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 2 kilometer stilstaan. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog

0: Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
3: Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
3: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig! Want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
3: Mooi, zij ook.
4: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top, gaan wij iets leuks doen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De voorstelling Vlodder in de Achterhoek trok afgelopen weekend 2 keer een uitverkochte stal in Epse. De bezoekers genoten van Achterhoekse humor, muziek en het verhaal waarin de familie Vlodder op een boerderij in de gemeente Lochem belandt. De voorstelling werd op 2 locaties op de boerderij gespeeld, in de stal en buiten, waar de Zwarte Cross tot leven kwam. De voorstelling is samen met de spelers ontwikkeld. Hun eigen ideeën en inbreng vormden een belangrijk onderdeel van het eindresultaat. De organisatie kijkt inmiddels voorzichtig naar een mogelijke herhaling in het voorjaar. De organisatie van de Week van het Achterhoekse en Liemerse Boek

0: zoekt opnieuw naar mooie verhalen en gedichten in de streektaal. De beste inzendingen worden gepubliceerd in Flonkegoort 2027. Een cadeauboekje dat begin maart 2027 gratis wordt aangeboden bij aankoop van een streekboek. Het thema van de nieuwe editie is Het kon minder. Inzendingen in het Achterhoeks of Liemers kunnen tot en met 31 oktober worden ingediend. Enkele auteurs worden uitgenodigd om hun werk tijdens de opening van de Week van het Achterhoekse en Liemerse Boek in maart 2027 voor te dragen. De Vennebulten bij Varsseveld was afgelopen weekend voor het eerst in 13 jaar weer het toneel van het WK Zijspan Cross. Nadat de geplande wedstrijd in Heerde vanwege vergunningsproblemen wegviel, besloten 3 particuliere initiatiefnemers de organisatie over te nemen. In 13 weken werd samen met de FAMAC, de lokale club, ruim 150 vrijwilligers en regionale ondernemers, een internationaal evenement opgezet. Deelnemers uit 15 landen kwamen naar Varsseveld. Of de Vennebulten opnieuw een WK zijspancross krijgt, is onzeker. De organisatie zegt dat de voorbereiding enorm veel werk was, al begint het bij de organisatie inmiddels alweer een beetje te kriebelen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag die begon wat nevelig en ook hier en daar was wat grondmist, maar de zon kwam er al snel door en op dit moment hebben we ook al flink wat zon. Er komt geleidelijk aan wel wat hoge bewolking opzetten, maar het blijft in ieder geval overdag nog droog en de temperatuur die loopt ook snel op. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd en zal het vanmiddag een graad of 26 tot 27 gaan worden. Het wordt allemaal ook wat vochtiger, dus zal ook wat benauwder aan gaan voelen. En later op de middag dan volgt de dikkere bewolking vanuit het westen. En dan komt er ook regen naar ons toe in eerste instantie. Richting de Achterhoek zijn dat buien. Kunnen tegen de avond en op begin van de avond felle buien vallen met ook kans op een klap onweer. De heftigste buien lijken weggelegd voor Duitsland, maar langs de grens kan het ook even goed tekeer gaan. Als deze buienlijn is overgetrokken, is de wind om naar westelijke richtingen en dan koelt het ook langzaam af. We hebben dan altijd nog wel te maken met een enkele bui in de avondperiode, maar ook in de nacht naar de woensdag kan nog een enkele bui vallen. Koelt dan wel af naar een graad of 12. En woensdag blijft het ook niet helemaal droog met enkele buien, tussendoor af en toe wat zon en dan wordt het 19 graden. Donderdag hebben we een dag waarin het overdag lange tijd droog blijft met wolkenvelden en ook zon. In de namiddag, maar vooral in de avond, valt dan ook opnieuw weer een enkele bui. Temperaturen lopen donderdag ook op naar een graad of 19 tot 20. Vrijdag en zaterdag hebben we ook nog te maken met enkele buien. Ook temperaturen van 19 tot 20 graden. Vanaf zondag wordt het allemaal wat droger en ook warmer. Meer zon erbij en dat merken we ook dat het allemaal wat aangenamer wordt. Want de temperaturen die komen begin volgende week ook boven de 20 graden weer uit. En dan hebben we ook een aantal dagen, wat langere dagen, dat het droog blijft.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk op de weg. De meeste files veroorzaken zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Want daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. Er staat nu 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. De rijbaan is wel weer vrij. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een half uur oponthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Amersfoort. Vathorst een half uur vertraging in 7 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburgen en Ravenstein 10 kilometer. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. En op de N303 van Harderwijk naar Barneveld tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval... Schoenmode Hermans.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securitech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securitechnederland.nl.
4: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal.

0: De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage, dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
1: Ja, het zijn buizen, daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
0: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
0: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits worden nu geleidelijk aan korter. De spits is wel druk verlopen, dus daar zien we nog het een en ander van terug. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Stroe en Amersfoort Noord. 20 kilometer met wel een uur extra reistijd. Er staat een auto stil, die wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Lang is nog de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A12, Duitse grens Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort, bij strand Nulde 6, met daar 10 minuten oponthoud. Op de A325 van Arnhem naar Duitsland, tussen Elst en Lent 4 kilometer met een kwartier vertraging. A348, Doesburg-Arnhem bij knooppunt Velperbroek 2, daar is de vertraging 10 minuten. N50, Zwolle richting Emmeloord, bij Kampen 10 minuten oponthoud. En op de N303 van Harderwijk naar Barneveld, tussen Voorthuizen en de A1, 4 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimerdag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomst

0: bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits worden nu geleidelijk aan korter. De spits is wel druk verlopen, dus daar zien we nog het een en ander van terug. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Stroe en Amersfoort Noord. 20 kilometer met wel een uur extra reistijd. Er staat een auto stil, die wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Lang is nog de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A12, Duitse grens Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort, bij strand Nulde 6, met daar 10 minuten oponthoud. Op de A325 van Arnhem naar Duitsland, tussen Elst en Lent 4 kilometer met een kwartier vertraging. A348, Doesburg-Arnhem bij knooppunt Velperbroek 2, daar is de vertraging 10 minuten. N50, Zwolle richting Emmeloord, bij Kampen 10 minuten oponthoud. En op de N303 van Harderwijk naar Barneveld, tussen Voorthuizen en de A1, 4 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Hey, buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights en bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen.

0: Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits worden nu snel korter. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 is het nog druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulden en knooppunt Hoevelaken ook 8 kilometer file. En daar ben je ongeveer een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap

0: Alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Duid maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Dat waren de Cause met Irresistible. En ik begon dit uur met de Gibson Brothers met Que Será Mi Vida. Dus mijn Spaans is nog wel aardig goed. Goedemorgen. Welkom bij de dinsdag editie van de muziekservice. Rob de Brouwer, die geniet nog van zijn vakantie. En ik mag deze week de microfoon ter hand nemen. En dat doe ik natuurlijk met alle plezier. Het is inmiddels al de hoogste tijd voor koffie. En ik lood je van de koffiepauze naar de lunchpauze. Met de allerfijnste muziek natuurlijk, zoals je gewend bent. Eerst maar eens beginnen met de Koffie Cup 3. Drie nummers achter elkaar, non-stop. En, want dat lijkt me wel een leuk idee om mee te beginnen. Als eerste Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist.
1: Het

En hoe smaakte de koffie kop 3? We hadden natuurlijk Samantha Steenwijk met Je weet niet wat je mist, maar die had ik al afgekondigd. Gevolgd door Sister Sledge met Lost in Music uit 1979. En zojuist hoorde je Pink met Try. En voor de echte theeliefhebbers heb ik natuurlijk het volgende uurtje de theekop 3. Maar goed, eerst verder met muziek. Toontje lager, die heb ik een nummer gemaakt. Ja, heb jij dat ook wel eens zo'n beetje? Ben jij ook?

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De politie is dringend op zoek naar de 46-jarige Simon, die sinds zondag wordt vermist vanuit Aalten. Hij werd daar zondag om 10:15 voor het laatst gezien. Vanwege zorgen om zijn gezondheid is de politie een onderzoek gestart en wordt samengewerkt met het veteranen Search Team. De politie vraagt mensen om niet zelf naar hem te gaan zoeken. Wie Simon zondag of maandag heeft gezien of weet waar hij is, wordt gevraagd direct 112.

0: 112 te bellen. Tijdens de Wereldsuïcidepreventieweek trok GGD Noord- en Oost-Gelderland met de campagne Praten kan levens redden door de regio. Op markten en bij activiteiten gingen medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners met inwoners in gesprek over mentale gezondheid en suïcidepreventie. De gesprekken lieten zien dat veel mensen bereid zijn om ervaringen te delen en naar elkaar om te kijken. Ook activiteiten als de Walk into the Light benadrukten het belang van ontmoeting en verbinding. De boodschap was vooral dat open praten over mentale gezondheid en aandacht voor elkaar levens kan redden. Ruim 10.000 bezoekers kwamen op 12 september naar Dalfsen om de 80ste verjaardag van Benny Jolink te vieren. Het feest stond volledig in het teken van muziek, feest en trouwe fans van Normaal. Naast verschillende optredens vormde Normaal het muzikale hoogtepunt van de avond. Daarna zorgden de Heino's voor een verrassend slotoptreden. De sfeer was uitbundig. Voor velen voelde het feest als een grote familiereunie. Eerder was de verwachting gewekt dat er ook plannen voor volgend jaar bekendgemaakt zouden worden, maar dit gebeurde niet. Wat er in 2027 precies staat te gebeuren, is daarom nog onbekend. Corsogroep Manet heeft met de wagen Aftroeven de 97e editie van het Bloemencorso van Lichtenvoorde gewonnen. De wagen kreeg 6160 punten van de vakjury. Lansink Bluimink won daarnaast de publieksprijs met Klokkenmaker. Corso Club Boslaan won de theaterprijs. De uitslagen werden maandagochtend, een dag na het corso, bekendgemaakt in een volle feesttent. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag die begon wat nevelig en ook hier en daar was wat grondmist, maar de zon kwam er al snel door en op dit moment hebben we ook al flink wat zon. Er komt geleidelijk aan wel wat hoge bewolking opzetten, maar het blijft in ieder geval overdag nog droog. En de temperatuur die loopt ook snel op. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd. En zal het vanmiddag een graad of 26 tot 27 gaan worden. Het wordt allemaal ook wat vochtiger, dus zal ook wat benauwder aan gaan voelen. En later op de middag dan volgt de dikkere bewolking vanuit het westen. En dan komt er ook regen naar ons toe in eerste instantie. Richting de Achterhoek zijn dat buien. Kunnen tegen de avond en op begin van de avond felle buien vallen met de kans op een klap onweer. De heftigste buien lijken weggelegd voor Duitsland, maar langs de grenzen kan het ook even goed tekeer gaan. Als deze buienlijn is overgetrokken, is de wind om naar westelijke richtingen en dan koelt het ook langzaam af. We hebben dan altijd nog wel te maken met een enkele bui in de avondperiode, maar ook in de nacht naar de woensdag kan nog een enkele bui vallen. Het koelt dan wel af naar een graad of 12. En woensdag blijft het ook niet helemaal droog met enkele buien tussendoor, af en toe wat zon en dan wordt het 19 graden. Donderdag hebben we een dag waarin het overdag lange tijd droog blijft met wolkenvelden en ook zon. In de namiddag, maar vooral in de avond, valt dan ook opnieuw weer een enkele bui. Temperaturen lopen donderdag ook op naar een graad of 19 tot 20. Vrijdag en zaterdag hebben we ook nog te maken met enkele buien. Ook temperaturen van 19 tot 20 graden. Vanaf zondag wordt het allemaal wat droger en ook warmer. Meer zon erbij en dat merken we ook dat het allemaal wat aangenamer wordt. Want de temperaturen die komen begin volgende week ook boven de 20 graden weer uit. En dan hebben we ook een aantal dagen, wat langere dagen, dat het droog blijft.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland heeft nog te maken met files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook op de A2 rijdt het nog langzaam richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 5 minuten extra reistijd. Dan nog een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ging het mis. De weg is weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Uit de film Flashdance was dat Michael Ciambello met Maniac. En wie heeft die film niet gezien? En die film die was al afkomstig uit 1983, alweer wat vliegt de tijd. Daarvoor hoorde je Sarah met Best Friend. En ik begon dit blokje van drie met Toontje Lagen met Ben jij ook zo bang? Ik heb André Hazes junior klaarstaan met Ik haal alles uit het leven, gevolgd door Spotlight van Sandra Vriezen. Maar eerst is dit.

Een prima en stevig nummer van Sandra Vriese, haar nieuwste Spotlight. Zoals ik gisteren al zei, Rob die heeft de verjaardagskalender laten liggen hier in de studio. En het is vandaag dinsdag de 15e september en het is de geboortedag van Agatha Christie, de Britse schrijfster. Geboren in 1890. James Fenimore Cooper, hij is een Amerikaanse schrijver van onder andere De Laatste der Mohikanen. Collega DJ Rick van Veldhuizen. De schaatster Annemarie Thomas, moet ik zeggen. Geboren in 1971. En Mitch Dodge. En dan zeg je, zul je wel denken van, wie is dat dan? Ja, hij is namelijk de drummer van de Crash Test Dummies. En die kennen we van dat nummer. Ja, die hoor je nu.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter... De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. We werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale

0: alle wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in de regio loopt vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken en dat betekent 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: Claude met Ebb and Flood. En ik begon dit tweede gedeelte van de muziekservice met Wolf, All Things Under the Sun. Ik heb natuurlijk het vorige uur de koffiekop 3 gedraaid. Laat ik nu maar voor de theeliefhebbers de theekop 3 draaien. En die begint met Dire Straits, Calling Elvis.
1: Calling Elvis.

Een terecht applaus voor Cheap Trick in I Want You To Want Me, de live versie dus. En daarvoor de Ons Ideaal van deze week. En die is deze week van Mariska Hulshoff. Ik hoor je stem nog. En ik begon dit theekopje, kop 3, met The Dire Straits, met Calling Elvis. Ga verder met Eloy de Jong. We vieren het leven. Hier op de Radio Ideaal tijdens de muziekservice.

0: going to Ibiza.
1: De tropische temperaturen zijn er wel voorbij in Nederland. Maar heb je er toch niet genoeg van? Dan is Ibiza een zeker mooi plekje onder de zon. En dit is Whitney Houston uit 1987 met I Wanna Dance with Somebody. Woo!

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in de regio loopt vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken en dat betekent 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nog 109 dagen, dan is het al zover. Het aftellen is begonnen na New Year's Day. Dat was U2 uit 1983. Voorafgegaan door Robert Palmer met Best of Both Worlds. Ik heb Abel klaarstaan met 3 dagen zon. Maar eerst is dit Shawn Mendes met Wonder.

Wet, wet, wet. Love is all around. Tot zover de muziekservice. Ik wens je een smakelijke lunch toe en mocht je nog niet genoeg van me hebben, ik ben er vanavond nog tussen 7 en 8 uur met het programma Avonduur. Dus hou hem zeker op, ideaal. En anders spreken we af. Tot morgen, dezelfde tijd en dezelfde zender. Hoi.

0: bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling.

0: beveiliging weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus DigiVitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. Vanaf donderdag 17 september is er elke donderdagochtend een informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen kan hier terecht met vragen over DigiD, patiëntenportalen, inloggen bij websites van de overheid of het zoeken en vinden van de juiste informatie binnen deze sites. Daarnaast kan men hier terecht met allerlei vragen over de laptop, tablet, telefoon of e-reader. Kortom, als iemand digitaal vastloopt, is deze persoon van harte welkom. De bibliotheek organiseert op donderdag 17 september een kleine feestelijke opening bij het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. Koffie en iets lekkers staan klaar en medewerkers gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Het tijdstip op donderdag 17 september is van 10 tot 11 uur.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De voorstelling Vlodder in de Achterhoek trok afgelopen weekend 2 keer een uitverkochte stal in Epse. De bezoekers genoten van Achterhoekse humor, muziek en het verhaal waarin de familie Vlodder op een boerderij in de gemeente Lochem belandt. De voorstelling werd op 2 locaties op de boerderij gespeeld, in de stal en buiten, waar de Zwarte Cross tot leven kwam. De voorstelling is samen met de spelers ontwikkeld. Hun eigen ideeën en inbreng vormden een belangrijk onderdeel van het eindresultaat. De organisatie kijkt inmiddels voorzichtig naar een mogelijke herhaling in het voorjaar. De organisatie van de Week van het Achterhoekse en Liemerse Boek zoekt opnieuw naar mooie verhalen en gedichten in de streektaal. De beste inzendingen worden gepubliceerd in Flonkegoort 2027. Een cadeauboekje dat begin maart 2027 gratis wordt aangeboden bij aankoop van een streekboek. Het thema van de nieuwe editie is Het kon minder. Inzendingen in het Achterhoekse of Liemers kunnen tot en met 31 oktober worden ingediend. Enkele auteurs worden uitgenodigd om hun werk tijdens de opening van de Week van het Achterhoekse en Liemerse Boek in maart 2027 voor te dragen. De Vennebulten bij Varsseveld was afgelopen weekend voor het eerst in 13 jaar weer het toneel van het WK Zijspan Cross. Nadat de geplande wedstrijd in Heerde vanwege vergunningsproblemen wegviel, besloten 3 particuliere initiatiefnemers de organisatie over te nemen. In 13 weken werd samen met de FAMAC, de lokale club, ruim 150 vrijwilligers en regionale ondernemers, een internationaal evenement opgezet. Deelnemers uit 15 landen kwamen naar Varsseveld. Of de Vennebulten opnieuw een WK zijspancross krijgt, is onzeker. De organisatie zegt dat de voorbereiding enorm veel werk was, al begint het bij de organisatie inmiddels alweer een beetje te kriebelen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: duurt te lang.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus Digivitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. Vanaf donderdag 17 september is er elke donderdagochtend een informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen kan hier terecht met vragen over DigiD, patiëntenportalen, inloggen bij websites van de overheid of het zoeken en vinden van de juiste informatie binnen deze sites. Daarnaast kan men hier terecht met allerlei vragen over de laptop, tablet, telefoon of e-reader. Kortom, als iemand digitaal vastloopt, is deze persoon van harte welkom. De bibliotheek organiseert op donderdag 17 september een kleine feestelijke opening bij het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. Koffie en iets lekkers staan klaar en medewerkers gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Het tijdstip op donderdag 17 september is van 10 tot 11 uur.
1: Radio Ideaal

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Legardsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Een oplevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail

0: spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse-dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag kun je ook Boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het Boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van wel eer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950. Authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 23 september een nazomerwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. De herfst komt eraan, maar je ruikt de zomer nog. De ideale tijd om te dwalen door de bossen langs de vennen en de boerderijen van Verwolde. Inmiddels verschijnen de eerste paddenstoelen en in de tuin van het huis bloeien de herfstbloemen volop. De wandeling op woensdag 23 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon en vooraf online reserveren is noodzakelijk. Dit kan via www.glk.nl/excursies. Na de wandeling gaan de deelnemers nog even naar het kasteel.
0: Radio Ideaal.

Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad. En

0: Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Zonder meer gebeurt langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken kom je een vrachtwagen met pech tegen. Daarom moesten twee rijstroken dicht en je vertraging is hier 15 minuten. Op de A12 richting Duitsland doe je er langer over vanaf Duiven. En dat komt dan weer door de Duitse grenscontroles. Houd hier rekening met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wow.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En, werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Mmm.

0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Paddenstoelen, ze spreken ieder jaar weer tot onze verbeelding. Benieuwd naar de verschillende verschijningsvormen, hun eigenschappen en waar ze te vinden zijn? IVN afdeling Noord-Midden-Achterhoek geeft een inspirerende cursus met 2 theorieavonden en 2 excursies. In de cursus worden de basisbegrippen behandeld, maar wordt ook ingegaan op samenwerking met andere organismen en de invloed van droogte en stikstof. Tijdens de excursies gaat het om het ontdekken van de verschillende verschijningsvormen in de natuur. De theorieavonden zijn op de woensdagen 23 en 30 september van 8:30 tot 9:30 in het stadshuis in Lochem. De excursies zijn op zaterdagen 26 september en 3 oktober van 9:30 tot 12:00. De locaties van de excursies worden tijdens de cursus bekendgemaakt. Opgeven kan tot uiterlijk 14 september via cursus.ivnma@gmail.com.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een woningbrand in Kilder is gisteravond één persoon gewond geraakt. De brand ontstond in de meterkast van de woning aan de Kilderse Veld. De brandweer wist het vuur snel te blussen, waardoor het vuur niet verder kon verspreiden. Door de snelle inzet is het huis bewaard gebleven. Wel is er veel roetschade in de woning ontstaan. Het slachtoffer had door de rook ademhalingsklachten, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de buurt Hummeloosweg Piersonstraat in Zelhem hebben buurtbewoners zelf kleurrijke Smokse Hanne creaties gemaakt. De poppen zijn gemaakt van hergebruikte materialen en kleding uit de omgeving. De figuren vormen een knipoog naar de bekende Smokse Hanne en zijn inmiddels een vertrouwd en vrolijk onderdeel van de buurt. De poppen zijn op meerdere plekken in de buurt te bewonderen. Met het initiatief zorgen de bewoners voor kleur, creativiteit en gezelligheid, maar vooral ook voor verbinding tussen buren. Bij een grote politieactie in Arnhem, Ulft en omgeving is 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. 7 mensen tussen de 31 en 60 jaar zijn opgepakt op verdenking van invoer, grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook werd 30.000 euro contant geld gevonden. Een onderzoeksteam van de eenheid Landelijke Expertise en Operaties werkte samen met de politie in Duitsland en kreeg zo zicht op verschillende transporten. Een eerste lading van ruim 2100 kilo werd op 29 augustus onderschept. Later werd nog eens 2600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Op zaterdag 26 september, Burendag, kunnen inwoners van Lochem hun buren verrassen met een taartje. Via Welzijn Lochem kunnen zij voor 21 september een beste buur aanmelden. Er is een beperkt aantal taarten beschikbaar. De burgemeester reikt één van de taarten persoonlijk uit. De taarten worden op 26 september bezorgd. Burendag is daarnaast een moment om elkaar beter te leren kennen en de buurt gezelliger te maken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo.

0: Gelderland.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland.

0: Kip en frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op www.dsnacks.nl.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
3: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue 7, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een thema bijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertrouwt.

0: vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer Trefpunt. Het Trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
1: Radio Ideaal.
2: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij. En de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Alleen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaken de werkzaamheden bij Beest alweer een kwartier verdraging vanaf knooppunt de Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen.

0: eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 26 september een cultuurhistorische wandeling rondom de havenzate het Walfort in Aalten. Bij het Walfort komen natuur, cultuur en geschiedenis bij elkaar. Wandelaars gaan vanaf het Walfort richting het oude stadje Bredevoort en lopen daarbij door de bossen en langs twee parallele beken die elkaar ook nog eens kruisen. Onderweg wijst de boswachter op tal van bijzonderheden en aan het einde van de wandeling weten we wat de havenzate en de heerlijkheid met elkaar

0: te maken hebben. De wandeling zaterdag 26 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
1: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Doetinchem wil vanaf 2028 de rioolheffing anders berekenen. Naast een vast bedrag willen ze 41 cent per gebruikte kubieke meter drinkwater rekenen. Daardoor kunnen inwoners die weinig water gebruiken goedkoper uit zijn, terwijl grootverbruikers meer gaan betalen. De gemeente vindt dit eerlijker volgens het principe de vervuiler betaalt. De gemeenteraad moet het voorstel in oktober nog goedkeuren. Als de raad instemt, gaat de nieuwe rioolheffing vanaf 2028 in. Het mogelijke nieuwe model is niet nieuw in de Achterhoek. In de gemeente Berkelland en Montferland betalen inwoners ook al extra bij groot verbruik. Het Dru Industriepark in Ulft zit nog steeds in financiële problemen. De resultaten over het eerste halfjaar zijn ruim 300.000 euro slechter dan begroot. Het grootste probleem is de horeca. De omzet bleef ongeveer 383.000 euro achter op de begroting. Daardoor kan de horeca onvoldoende geld afdragen aan de stichting. De culturele activiteiten doen het juist goed. De omzet ligt 22% boven de begroting en de financiële resultaten zijn verbeterd. Dit is alleen onvoldoende om de verliezen van de horeca op te vangen. De gemeente Oude IJsselstreek helpt Dru tijdelijk door onder meer huur vooruit te betalen, huurbetalingen op te schorten en een lening van maximaal 250.000 euro beschikbaar te stellen. Volgens de gemeente is dit geen structurele oplossing. De komende maanden moet duidelijk worden welke activiteiten Dru kan blijven aanbieden en hoeveel subsidie daarvoor nodig is. Stichting Opvang Noord.

0: Bach in Halle heeft het druk met de opvang van wilde dieren na een lange droge zomer. Op dit moment vangt de stichting onder meer jonge egels, eekhoorns, duiven, gierzwaluwen, appelvinken en lijsters op. Daarom wil de opvang de voedselvoorraad aanvullen en geld inzamelen. Mensen kunnen helpen met donaties, voedsel en materialen zoals noten, mais, appels, dierenvoer, handdoeken en beddengoed. Tijdens een digitale collecte van 21 september tot 7 oktober verdubbelt Stichting Dierenlot donaties aan lokale dierenhulporganisaties. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 17 kilometer file. De vertraging is een half uur. Het heeft te maken met de werkzaamheden daar. Verder veel vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Daar heb je 10 minuten op onthoud. De rest van de files levert niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrus. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrussen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrussen.nl.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de last

ze voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand.

0: door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satu Dara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in de regio. Het is onder andere druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Wiegen en knooppunt Ewijk 40 minuten vertraging door een ongeluk op de N322. En op die N322 staat zelf natuurlijk daardoor ook file van beneden Leeuwen naar Nijmegen. Bij Ewijk ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
7: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
6: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
7: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
6: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant. Wow.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap in Kastelen organiseren op zaterdag 26 september een cultuurhistorische wandeling rondom de havenzaten het Walfort in Aalten. Bij het Walfort komen natuur, cultuur en geschiedenis bij elkaar.

0: elkaar. Wandelaars gaan vanaf het Walfort richting het oude stadje Bredevoort en lopen daarbij door de bossen en langs twee parallele beken die elkaar ook nog eens kruisen. Onderweg wijst de boswachter op tal van bijzonderheden en aan het einde van de wandeling weten we wat de havezaten en de heerlijkheid met elkaar te maken hebben. De wandeling zaterdag 26 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in de regio. Het is onder andere druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Wiegen en knooppunt Ewijk 40 minuten vertraging door een ongeluk op de N322... En op die N322 staat zelf natuurlijk daardoor ook file van Beneden Leeuwen naar Nijmegen. Bij Ewijk ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden

0: Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres.

0: NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de AWD. De files in de regio worden snel korter. De meeste leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn wel een kwartier vertraging nog tussen Amersfoort en Voorthuizen. En op de A50 Eindhoven-Arnhem is de vertraging tussen Os en knooppunt Bankhoef ook nog een kwartier. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens moet je bij Lent rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
6: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws. Het weerbericht met onze eigen weerman Gerrit Vossers. Hij is er weer. En nog wat agendaberichten. En we gaan vanavond praten over een nieuw evenement. Dat heet Buitengewoon Wichmond. En we gaan praten met Sarah Bakkers. En aanstaande zaterdag wordt er een nieuw wandelpad geopend. En dat heet Naar de oorsprong van de Weppel. Van Jan Plekkenpol en Veronique van Zeeland hoor je wat dit voor een wandelpad is. Goedenavond. Welkom bij de uitzending van dinsdag 15 september. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne. En de eerste plaats die je gaat horen, dat is er eentje van Eric Clapton en die heet Pretending.
0: Achterhoek Totaal.

0: Eric Clapton hoorde je met het nummer Pretending. Zondagmiddag 20 september vindt voor de eerste keer een nieuw cultureel evenement plaats. En dat heet Buitengewoon Wigmond. En we gaan erover praten met Sarah Bakkers. Goedenavond, Sarah.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, wat is Buitengewoon Wigmond precies voor een evenement?
1: Nou, Buitengewoon Wigmond is eigenlijk een cultureel muzikaal evenement in het buitengebied in Wigmond. Waarbij we muziek en natuur eigenlijk met elkaar willen verbinden. En we hopen dat mensen zoveel mogelijk komen genieten van alle acts die dag ter horen gebracht zullen worden op de verschillende erven.
0: Ja, het is de eerste keer. Hè? Waarom gaan jullie dit doen?
1: Het was eigenlijk een idee van een van mijn buurmannen Valentijn. En je hebt natuurlijk het wat bekendere concept gluren bij de buren. Hè. Dit gebeurt in heel Nederland. En nou, het is een beetje een concept wat hierop lijkt natuurlijk. En we vonden het eigenlijk...

0: eigenlijk heel fijn en belangrijk om ook zelf iets te initiëren in onze eigen buurt. We wonen, want het speelt zich af in het buitengebied in Wichmond, in de Langhorse Straat. We wonen allemaal op ontzettend mooie erven. We hebben prachtige buitenplekken. En hoe geweldig is het eigenlijk om dat als podium te gebruiken. Hè? En ook de gastvrijheid te kunnen bieden dat mensen daar welkom zijn. Dat er iets te doen is, dat er muzikanten spelen. En daar werden we eigenlijk zo blij van dat we dit met een klein clubje ook dan daadwerkelijk zijn gaan organiseren. Om te kijken of dat ons zou lukken. En of inderdaad op poten zouden krijgen.
1: Ja, kan je iets vertellen over wat de mensen zondag kunnen verwachten?
0: Mensen kunnen zondag echt muzikale optredens verwachten. We willen het herhalen en in de toekomst willen we ook wat meer theater en kleinkunst. Op dit moment zijn we eigenlijk gewoon vooral gericht op muzikale optredens. We hebben eigenlijk een heel gevarieerd scala aan artiesten. We hebben klassiek, we hebben een soort rock blues trio. Er is een kleinkunstachtige liedjes. Er is een singer-songwriter, er is experimenteel piano. Een soort experimentele pianist uit ons eigen dorp. Dus zo hebben we eigenlijk een heel programma samengesteld. En op elk erf kun je een van die optredens zien. En je volgt een bepaalde route, waardoor je uiteindelijk aan het eind van de dag heb je al die optredens gezien. En ben je op alle erven geweest.
1: Ja, en daarom zijn het er maar vier waarschijnlijk, hè, dat je ook alles kan zien. En horen.
0: Ja, klopt. Ja, in de toekomst zouden we natuurlijk meer erven erbij kunnen betrekken. Omdat het ook onze eerste keer is, dachten we, we beginnen met vier erven. Dan is het inderdaad ook overzichtelijk dat iedereen elk optreden kan zien. En in de toekomst kunnen we, als we meer muzikanten of kleinkunstmakers of theatermakers enthousiast krijgen, zouden we het ook kunnen uitbreiden naar meer erven. Maar we beginnen met vier.
1: Ja, en hoe zijn jullie aan deze artiesten gekomen?
0: Eigenlijk hebben we heel veel in ons eigen netwerk rondgevraagd. We dachten het is eigenlijk heel mooi als artiesten uit de regio komen. Want het is ook een manier om bijvoorbeeld jonge artiesten echt een podium te bieden. He, dus dat is ook iets wat we mooi vinden om te doen. Tegelijkertijd dachten we het moet ook misschien niet die ene muzikant uit het dorp zijn die iedereen al kent. Want het is ook wel leuk als mensen een beetje misschien ook wel nieuwe dingen gaan zien. Dus eigenlijk hebben we eerst gewoon rondgekeken, wie kennen we al, wie woont een beetje in de buurt, wie kunnen we een podium bieden, wie vindt dat leuk. En ik heb ook via mijn eigen netwerk binnen de kunstacademie waar ik werk ook wat lijntjes uitgezet om dus ook iets breder te kijken wie we naar deze regio zouden kunnen halen.
1: Ja, en als mensen nou willen komen, hè, kunnen ze gewoon komen of moeten ze dat reserveren? Hoe gaat dat precies? Wat is de bedoeling?
0: Deelname is natuurlijk geheel gratis. Het is heel fijn voor ons als mensen zich willen aanmelden via de website. Dat kan via www.buitengewoonwichtmond.nl. En dat aanmelden is eigenlijk zo fijn, zodat wij een beetje aan de achterkant kunnen kijken, oké, hoeveel bezoekers kunnen we nou verwachten? Ja. En dat is voor de organisatie heel fijn. Je kunt dan ook een route kiezen, zodat niet iedereen meteen op één adres staat en dat de andere adressen te leeg zijn, maar dat we dat een beetje goed kunnen verdelen. Ja. Maar deelname verder is geheel kosteloos.
1: Ja, en iedereen mag komen. Hè? Mensen hoeven niet uit Wichmond of Vierakker te komen.
0: Nee, klopt. Nee. Echt iedereen mag komen. En we hopen heel erg dat mensen lekker op de fiets komen. Of als ze met de auto komen, kunnen ze die bij Socie, bij de sportvereniging parkeren. En het is verder lekker een evenement om van het ene adres naar het andere adres lekker te voeten gaan of te fietsen. Ja. En ook lekker van het buitenleven te genieten, zou ik zeggen.
1: Ja, want het ligt allemaal dicht bij elkaar, hè?
0: Het is wel, moet ik zeggen, één straat die best wel lang gerekt is. Ja. Dus je gaat ook wat metertjes lopen tussen de adressen door. Maar ja, het wordt een mooie dag en het is een prachtig gebied. Dus dat is hopelijk geen drempel.
1: Ja, een leuke dag om in ieder geval naar muziek te komen luisteren.
0: Zeker.
1: Ja, en jullie willen het een terugkerend evenement laten worden. Hè? Kunnen geïnteresseerden zich daar al voor aanmelden? Die zeggen van we willen volgend jaar wel meedoen?
0: Zeker, heel erg graag zelfs. Want we hebben gemerkt, iedereen heeft een volle agenda's, zo ook artiesten natuurlijk. Dus het is heel fijn om dat eigenlijk vooraf al een beetje in kaart te brengen wie daar interesse zou hebben. We hebben een e-mailadres en via de website kun je ook een vragenformulier invullen. En ik zou zeggen, als iemand dit hoort of iemand denkt, ik wil daar ook optreden volgend jaar. Ja, reik naar ons uit, daar zijn we alleen maar heel blij mee.
1: Ja, en dat geldt waarschijnlijk ook voor de adressen die jullie misschien nog kunnen gebruiken. Hè, om meer adressen als vier te krijgen.
0: Klopt. Dat is ook. En we moeten een beetje nog de keuze zien te maken van gaat dit in onze straat blijven plaatsvinden of breiden we het iets uit naar het breder gedeelte van het buitengebied. Uiteindelijk zou dat natuurlijk het allermooiste zijn.
1: Ja, het is gewoon zondag eerst maar even uitproberen, hè, hoe dit gaat, of er veel mensen komen en hoe de mensen het vinden.
0: Precies.

0: Ja.
1: Ja, dus nou, iedereen is van harte welkom. En gewoon even gaan naar de website buitengewoonwichmond.nl. Daar is alle informatie te vinden, de adressen en ook hoe je je kunt aanmelden als je ergens wil gaan kijken.
0: Zeker.
1: Goed, Sara, dankjewel voor de uitleg. En veel succes en veel plezier zondag.
0: Oké, dankjewel. We gaan ervan.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de Technische School van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen, tijdens de feestelijke open dag is er van 1 tot 6 van alles te doen en te ontdekken. De open dag begint om 1 uur met de opening van wethouder Jorik Huizinga. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Bij een woningbrand in Kilder is gisteravond één persoon gewond geraakt. De brand ontstond in de meterkast van de woning aan de Kilderse Veld. De brandweer wist het vuur snel te blussen, waardoor het vuur niet verder kon verspreiden. Door de snelle inzet is het huis bewaard gebleven. Wel is er veel roetschade in de woning ontstaan. Het slachtoffer had door de rook ademhalingsklachten, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de buurt Hummeloosweg Piersonstraat in Zelhem hebben buurtbewoners zelf kleurrijke Smokse Hanne creaties gemaakt. De poppen zijn gemaakt van hergebruikte materialen en kleding uit de omgeving. De figuren vormen een knipoog naar de bekende Smokse Hanne en zijn inmiddels een vertrouwd en vrolijk onderdeel van de buurt. De poppen zijn op meerdere plekken in de buurt te bewonderen. Met het initiatief zorgen de bewoners voor kleur, creativiteit en gezelligheid, maar vooral ook voor verbinding tussen buren. Bij een grote politieactie in Arnhem, Ulft en omgeving is 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. 7 mensen tussen de 31 en 60 jaar zijn opgepakt op verdenking van invoer, grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook werd 30.000 euro contant geld gevonden. Een onderzoeksteam van de eenheid Landelijke Expertise en Operaties werkte samen met de politie in Duitsland en kreeg zo zicht op verschillende transporten. Een eerste lading van ruim 2100 kilo werd op 29 augustus onderschept. Later werd nog eens 2600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Op zaterdag 26 september, Burendag, kunnen inwoners van Lochem hun buren verrassen met een taartje. Via Welzijn Lochem kunnen zij voor 21 september een beste buur aanmelden. Er is een beperkt aantal taarten beschikbaar. De burgemeester reikt één van de taarten persoonlijk uit. De taarten worden op 26 september bezorgd. Burendag is daarnaast een moment om elkaar beter te leren kennen en de buurt gezelliger te maken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

0: De Robert Cray Band hoorde je met Don't Be Afraid of the Dark. En je luistert naar Achterhoek Totaal. Op 19 september wordt in Hengelo een bijzonder nieuw wandelpad officieel geopend. En die heet Naar de Oorsprong van de Weppel. En bij ons in de studio zijn Jan Plekkenpol en Veronique van Zeeland. Goedenavond allebei, welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: Ja, een nieuw wandelpad. Wat is het voor een wandelpad? Hoe is het ontstaan, Jan?
2: Ja, het is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek wat Eddie Gwersten gedaan heeft voor de Weppel die ontsprongen is bij het klooster in Hengelo. Dat was een heel laag gebied. En die Weppel die liep via de Oude Vasselseweg door het dorp helemaal richting oost of richting Zutphen naar de IJssel. En nou, om dit weer een beetje in de oorsprong terug te krijgen, hebben we gedacht van laten we daar wat aandacht aan besteden en daar een wandelroute voor maken.
0: Ja, en die hebben jullie gemaakt of heeft hij die gemaakt?
2: Nee, die wandelroute hebben wij gemaakt.
0: Ja.
2: Eddie heeft het onderzoek gedaan van hoe de Weppel is ontstaan en waar die liep. En wij hebben daar een wandelroute van gemaakt.
0: Ja, hoe komt het nou dat Weppel zo onbekend is?
1: Ja. Het is hoe is die onbekend? Hij wordt niet meer echt genoemd als Weppel. De waterloop is er nog wel, zoals de oorspronkelijke beek ook liep. Maar hij is in de loop der tijden een paar keer verlegd, omdat de Weppel water af moest voeren. Maar op een gegeven moment zoveel water af moest voeren dat het niet altijd lukte en voor overstromingen ging zorgen in het dorp. En om die reden is de loop verlegd. Er is een verbinding gemaakt met de Oosterwijkse vloed.

0: en een beetje buiten de dorpskernen gebracht. Maar hij is er nog wel. En als je in het landschap loopt en je weet van de oorsprong van de Weppel, dan zie je hem nog steeds weer terug in de omgeving van Hengelo.
1: Ja, en de wandeling is hoe lang en waar gaat hij langs?
0: De wandeling is 9 kilometer lang en hij start bij het top in het centrum van Hengelo. Van daaruit gaat de route via het dorpsbos en nog wat andere natuurgebiedjes afwisselend, komt hij uit bij het klooster. Dus de oorsprong van de Weppel, zo is ook de naam van de wandeling tot stand gekomen. En van daaruit volgt het pad eigenlijk zoveel mogelijk de oorspronkelijke loop van de Weppel.
1: Ja.
0: Totdat je weer in het dorp komt. Hij gaat over de Oude Varsselse weg richting de Ruurloze weg. Tussen wat boerderijen, Olde en Nieuwe Kuper door. En dan kom je zo weer terug in het dorp. En dan heb je de wandeling volbracht.
1: Heb je een mooie wandeling, denk ik.
0: Een hele mooie wandeling. Heel afwisselend.
1: Ja, en gaat hij over verharde wegen, onverharde wegen of allebei?
0: Allebei. Het is voor een deel verhard, maar er zitten sommige stukken onverhard bij. Dus in geval van ernstige regenval moet je daar met je schoenen even rekening mee houden.
1: Ja, en misschien ook niet in de winter doen als het slecht weer is.
0: Ja, dat hangt er vanaf. Een droge winter is het prima te lopen, maar hebben we drassige tijden. Dan moet je even uitkijken. Op elke plek waar het moeilijk kan zijn, is er ook wel een alternatief aangegeven.
1: Ja. Ja, dus
0: het is altijd droger te lopen.
1: Ja, het is altijd wel te lopen, ja.
2: Het is een route van 9 kilometer lang.
1: Ja, en iedereen kan hem lopen. Je hoeft niet per se uit Hengelo te komen, hè?
2: Nee, de route is verkrijgbaar via de tip. Daar is een foldertje en daar staat de routebeschrijving precies in. We hebben het niet digitaal, maar wel analoog via een folder waar je de route kunt lopen.
1: Ja, en staat allemaal goed beschreven.
2: Het staat goed beschreven, ja.
1: Ja, nou is aanstaande zaterdag de officiële opening. Gaat daar nog iets speciaals gebeuren?
0: Ja, we komen dan bij elkaar bij de oorsprong van de Weppel aan de Kloosterweg. Daar staat een partytent en onze banner. Dus daar zijn we als stichting rondom Hengel ook herkenbaar aanwezig. En daar zullen we nog even uitleggen hoe de wandeling tot stand is gekomen. Waarom we die wandeling hebben willen maken. En Eddie Geurtsen, die dus dat onderzoek heeft gedaan, zal ook nog uitleggen hoe die Weppelbeek vroeger is ontstaan en heeft gelopen. En hoe die nu nog loopt.
1: Ja.
2: En we willen daar dan ook nog. We hebben een bord laten maken met een informatiebord. Die staat daar dicht aan de weg.
1: Mm-hmm.
2: En degene die daar dichtbij een schuurtje heeft, eigenlijk bij de oorsprong van de Weppel, Roos Seesing, die zal dan het bord officieel onthullen.
1: Ja. En dan is de wandeling echt officieel.
2: Officieel. Ja. En dat is zaterdagmiddag om 2:00.
1: Ja, en iedereen mag daar naartoe.
0: Heel graag zelfs.
1: Ja. Dan hebben jullie zelf de wandeling al gelopen?
0: Meerdere keren.
1: Ja. Jij ook?
2: Joh. Ja, om goed te testen en of je goed beschreven is. Dus meerdere keren hebben we gelopen. Ja.
1: En dat is nou allemaal goed gekeurd en nou kan iedereen hem gaan lopen. Ja, je zei al, de informatie is te vinden bij TIP in Hengelo.
0: Aan de Spalstraat.
1: Ja, en nog ergens anders misschien?
0: Nee, op het moment nog niet.
1: Nog niet?
0: Nee. Is dat het centrale punt waar die...
1: De stichting Rundum Hengel die heeft het gemaakt. Hè? Kun je iets over de stichting vertellen? Hoe wat?
0: De stichting is eigenlijk in het leven geroepen door Fred Hofman en Martin
2: Jolink.
0: En Frans Geurtsen. Met het oogmerk om bepaalde landschapselementen die dus nog wel er zijn in de omgeving van Hengelo, maar niet meer altijd als herkenbaar aanwezig zijn, om die weer terug te brengen in ons bewustzijn en om ze ook toegankelijk te maken voor wandelingen. Ja. En zo is toen als eerste activiteit het Pad van Smeenk aangekocht en weer opengesteld voor publiek. En daar is een wandeling bij gemaakt. We hebben daarna ook nog een bevrijdingswandeling gemaakt om in en om Hengelo bepaalde punten in herinnering te brengen die te maken hebben met de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog. En dan nu deze wandeling over de Weppel.
1: Ja, als nieuwste. Dus en iedereen mag zaterdag 19 september komen naar de partytent aan de Kloosterweg vanaf 2:00 middags.
2: Ja.
1: En dan wordt de wandeling officieel geopend, zou ik maar zeggen.
0: Ja. En dan krijgt iedereen de route mee.
1: En dan kan je ook meteen gaan lopen.
2: Ja, dan kunnen we meteen gaan lopen naar de wereld. Ja,
1: ja. Goed, Jan en Veronique, dank jullie wel voor de komst hier naartoe. En nou, ik zou zeggen, veel wandelplezier.
0: Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het Solarpark De Kwekerij in Hengelo Gelderland doet mee met de Open Energiedag op 19 september. Die dag kunnen bezoekers meer te weten komen over dit natuur-inclusief zonnepark. Het is een van de tientallen projecten die verspreid over heel Nederland meedoen. In augustus 2016 is Solarpark De Kwekerij gerealiseerd en de eerste zonnestroom opgewekt. Het is een zonnepark met een combinatie van natuur, recreatie en duurzame opwekking. Van 11 tot 2 is er iemand van de stichting Solarpark De Kwekerij aanwezig voor het geven van uitleg hoe het zonnepark is ontstaan en worden er rondleidingen gegeven. Ook kan er zelfstandig door het zonnepark worden gewandeld op de gemaaide paden. Het zonnepark is dagelijks overdag open.

De Bos, Bruce Springsteen, was natuurlijk met Young in Touch. En daarmee besluiten we deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 15 september. We spraken vanavond met Sarah Bakkers. Zij is van Buitengewoon Wichmond. Dat is een nieuw evenement wat aanstaande zondag gaat plaatsvinden. En aanstaande zaterdag dan wordt er een nieuw wandelpad geopend. Dat heet Naar de Oorsprong van de Weppel. En Jan Plekkenpol en Veronique van Zeeland die waren hier. En die hebben verteld dat het een wandeling is van 9 kilometer die iedereen kan lopen. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden? Dan kun je dat via de mail aan ons laten weten. Redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Straks na 7 uur dan kun je weer met Frank Rutte op avontuur tijdens het programma Avontuur. En daarna kun je ook nog luisteren naar de muziekparade, al dan niet met Ronald Saalmink. En onze website radioideaal.nl, die is dag en nacht paraat, daar kun je altijd terecht. Dit programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren, nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
7: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans en ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
6: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om actie.

Is van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en drie anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 30.

bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Uur met Frank Rutte.
1: Dat was nog eens een pittig en peperig begin van de avond. En speciaal door de nummers van Salt-N-Pepa met Push It.

Ik heb even opgezocht. Het is nog 108 dagen tot aan het nieuwjaar. En degene die dat willen weten. Maar zover is het gelukkig nog niet. We hebben eerst vanavond nog het programma Avonduur. Tot aan de klok van 8 uur dus. Bij rond de klok van 7:30. De album van de week. En die is vandaag van Nederlandse komaf. Wel Engelstalig.

Zoals gezegd, eerst nog muziek. Zometeen muziek uit de regio van Erik Heuting. En die zingt over zijn Claudia. Maar eerst Venice. Die heb ik onlangs een keertje gezien. En die viel me hartstikke meer, eerlijk gezegd. Nog meer dan ik verwacht had. Venice, daar begin ik dus mee. Met, dit zijn ze dus met Welcome to the West of Your Life.

Er zijn maar drie versies, maar liefst drie versies in het dialect, in het Nederlands en in het Engels. Erik Heuting met Diana Claudia. Je hebt af en toe wel eens dat je op de bank zit en zit je een televisieserie te kijken op zo'n streaming website. En dan denk je, oh, dan hoor je een leuk deuntje voorbij komen. En dan denk je, oh, dat 10 seconden. En dan heb je zo'n leuke app Shazam genaamd. En dan hoor je dit voorbij komen. En dan heb je hem gevonden. Dit was namelijk een nummer, The National. Dit zijn ze met Light Years.

0: Maar kan die zanger hoog zingen, hè? Boston was dan met More Than a Feeling.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, het is bijna half acht. Tijd voor het album van de week. Arjen Lucassen. Arjen Anthony Lucassen, die kennen we natuurlijk als de brein achter Arjen. Maar met songs No One Will Hear laat hij een heel andere kant van zichzelf horen. Dit soloalbum, uitgebracht in 2025, vertelt een uniek en bijna filmisch verhaal. Wat doen mensen wanneer ze weten dat de wereld nog maar 5 maanden te gaan heeft? Lucassen die verpakt dat thema in een mix van progressieve rock, folk en sfeervolle melodieën, afgewisseld met humoristische en soms ontroerende radio-dj's, narratie van Mike Mills. Het album zit vol gastbijdragen van bekende stemmen uit zijn muzikale universum, waaronder Floor Jansen, bekend van Nightwish, Irene Jansen, dat is haar zus, Marcela Bovio en Robert Soeterboek. Met songs No One Will Hear levert Lucassen een warm, menselijk en verrassend toegankelijk conceptalbum af. Een muzikale reis door angst, hoop, humor en de laatste momenten van de verdwijnende wereld. Een plaats die je niet alleen hoort, maar echt beleeft. Zoals eerder gezegd, ik heb er 2 uitgezocht. Straks hoor je Dr. Slumber's Blue Bus, die komt u wel vaker voorbij in dit programma. En die andere die hoor je eerst, Goddamn Conspiracy.

Wat doen mensen wanneer ze weten dat de wereld nog maar 5 maanden te gaan heeft? En daar gaat dit album van de week. Die gaat erover. Songs No One Will Hear van Arjen Anthony Lucassen. Dit volgende liedje. Dat gaat zeker niet over mij. Dit is Bots. Met popmuzikant.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
7: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
6: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
8: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
9: Voor
8: het
9: signalement.
8: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
6: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

een offer zou zijn. Wij zijn ideaal. Je hoorde Jeroen van der Boom aan het begin van de aflevering Muziekparade voor deze dinsdag 15 september alweer. En wat een heerlijke warme dag was het toch. Vandaar begonnen we met een zomersplaatje. Je hoorde Blondie aan het hele begin. Heart of Glass kwam voorbij. En zojuist uit de jaren 60 Redbone.

een nieuwe single voor Atsilia Romley. Dat is ook gelijk de titel. Jij was bij mij, ik zal het nog een keer herhalen. Rob de Nijs, die draaiden we nog. Johnny was soldaat en ook Far Corporation, die kwam voorbij. Met een hele mooie Stairway to Heaven op deze dinsdag.

De stem van Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, you're the Hot Rod Heart. En normaal samen met Tessa Boonkamp, die draaide ook nog het verhaal over de andere Ali. En Chris Isaac uit de jaren 80. Blue Hotel in de muziekparade op Ideal. Even een rustpuntje met de heren en dames van T-Pow. Hier is China in Your Hands.

Ik wou net al vertellen dat we allemaal de versie van Bryan Adams kennen samen met Melanie C. And When You're Gone, dit was de nationale versie. Harte 10 hoorde je. Leven zonder jou.

dit keer is niet Kryptonite, maar Here Without You. De mannen van Three Doors Down. De Rubats, die draaiden we nog daarvoor. En ook Ringo Starr, die kwam voorbij aan het einde van deze aflevering. Het eerste deel, zo moeten we het zeggen, van de muziekberaad op Ideaal. We hebben straks nog een vol uur te gaan natuurlijk. We gaan even naar het nieuws en de daarbij...

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
2: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
4: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
2: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een van de laatste wapenfeiten volgens mij van Boudewijn de Groot. Uitgebracht in 2004. Hoe moet ik het de stad vertellen? Dan draaien we allemaal aan het begin van het tweede deel Muziekberaden op Radio Ideaal. 15 september is het 2026. De tijd gaat snel, zullen we maar zeggen. Toto, daar begonnen we het tweede deel mee. I'll Supply the Love. Direct gevolgd door tweemaal nationaal product. Blinda Kinnaar, meer dan genoeg. En zojuist Boudewijn de Groot.

luisteren naar de naam Cock Robin destijds. En dit was een zo'n nummer 1 hit. I thought you were on my side. We draaien nog half daarvoor. En ook de mannen van de Golden Earring kwam voorbij. En nu tijd voor een aantal country deuntjes. Nieuwe single voor Frank van Etten en Marloes.

Ik hou ervan. Dan Beard, hoorde je. I love you. Period. En dat zegt hij dan letterlijk. Je hoorde nog twee nummers daarvoor. Dat draaien ze altijd 3-on-3 in de muziekparade. Vonda Shepherd, Hooked on a Feeling. Een van de vele uitvoeringen van dat nummer. En de nieuwe single voor Frank van Etten samen met Marloes Oosting. En die gaan we nog vaak draaien, denk ik. Ik weet niet waarom. Wat een heerlijk nummer.

Terug naar de jaren 60. Met The Arrows. We kennen het nummer natuurlijk allemaal van Joan Jett en The Blackhearts. I love rock and roll. Deze was toch echt eerder ergens in de jaren 60 uitgebracht. The Alan Parsons Project draaiden we ook nog. Je hoorde Don't Answer Me. En die leuke Nederlandstalige die kwam van Ferdi Lancé. Als ze lacht, dan lacht ze echt. Nu weer 2 maal nationaal product.

Ja, dat kan allemaal hier in de Muziekbraden. Je hoorde in één keer weer Bonnie Sinclair. En sla je arm om me heen. Een aantal jaartjes geleden uitgebracht. Bezig met de muziekparade en we brouwen er een eindje aan. Je hoorde ook nog voor Bonnie Sinclair de Jazzpolitie. Met hele mooie liefdesliedjes. Nou, laatste plaat voor vanavond gaan we weer met de gitaren spelen. Dat doen we met Status Quo. Met hele mooie Accident Prone. Tot volgende week dinsdag, 8 uur, muziekparade.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Ja, het is weer dinsdagavond. Het was even twijfelachtig of Hart en Barracuda afgelopen was. Maar het is afgelopen. Het is dinsdagavond, 10 uur. Het is weer boelrock tijd op de diverse lokale radiostations. We noemen onder meer Radio Ideaal en we noemen Achterhoek Radio. Waarvoor dank. En we doen een uurtje rock and roll, zoals dat elke dinsdagavond het geval is. En dat doen we niet alleen, dat doen we met de hele club. Aan mijn linkerhand een man die niks, niemand kan iets beters met een Chinees mengpaneel als hem. Diepe buiging voor meneer Christian Zwart.
1: Eindelijk een diepe buiging. Dankjewel, André. Eigenlijk helemaal niet eindelijk. Ik doe het elke week. Ja,
0: Het wel.
1: Ja, doe maar wel. Heel fijn. Daar ben ik heel blij mee. Vooral het Chinees mengpaneeltje eigenlijk. Ja. Die heeft zoveel meegemaakt. Moest uit China in de container.
0: En elke week achter op de fiets in je rugzakje.
1: In de rugtas. En natuurlijk zonder piepschuim kwam die naartoe. Ja. Dat is allemaal in elkaar gevoegd. Je moest dat houtblokjes aan de zijkant maken nog. Oh nee, dat is al echt anders voor. Maar maakt niet uit. Maar hij doet het nog steeds. Het is eigenlijk bedoeld voor Chinese mensen om mee te gaan zingen. Hè? Zoals een karaoke. Dat is eigenlijk ook. Maar dat hebben we niet gedaan. We hebben het omgebouwd tot onze boerenrock opname.
0: Mobiele studio.
1: Ja, ja. Met heel veel kabels. Totaal niet goed over nagedacht. Totaal niet economisch. Totaal niet simpel. Nee, helemaal niet. Want jullie kunnen hem helemaal niet meehelpen.
0: Nee,
1: dit is echt een bak ellende. Maar welkom allemaal deze mooie dinsdagavond. En we zitten niet hier alleen. We zitten weer in Laren. En bij H.J.
0: Ja, voor onze de derde week op rij.
1: Hey, onze vaste hulp.
0: H.J. Wiesels.
1: Van de
0: boerenkamp. H.J., hoe heb je gegeten deze week?
2: Buiten. net zoals de week daarvoor.
1: Ja. Ik heb gezegd, prima, maar ik ruim niks op. Het is een puinhoop. Dus kijk maar op Facebook. Dat is in dit fotootje gemaakt.
0: Ja.
1: Het is, nou ja, je weet, je vriendin is hard weggelopen. Dus het is, scheiding is al bijna rond, of? Nee, toch?
2: Nou, maar dat had niks met de boerak te maken. hartstikke gezellig dat jullie er zijn. Laatste keer, nu ben ik er ook wel klaar mee.
1: Maar wie is die man naast je zitten? Dat is een vaste sidekick volgens mij, of niet?
2: Ja, hij lijkt op Gerard Degging.
0: Yo, goeie avond. Ja, en dat is het. Het is een goede avond, het laat niet lagen, drempel is hoog. Boelrock Radio. En we begonnen met een dame, zoals we elke uitzending met een dame begonnen. Het tweede liedje wat we straks gaan draaien is hetzelfde jaar. Als je weet welk jaar dat is, dan mag je een mailtje sturen naar
1: info@boelrock.nl. Ik zeg de belastingdienst, maar doe maar even niet.
0: Een briefkaart.
1: Ja.
0: Met een postzegel.
1: Met een postzegel en dan doen we in een blauwe envelop richting Ronnie Degen.
0: Ja.
1: Ja, de studio is aan Deventerweg 67 F. Ja, niet H.J. hè? Deventerweg 67 H.J. Niet hè? Nee. Maar maakt niet uit. En doe het liefst een blauwe envelop. Echt een belastingdienst. Ja, ze kan wel. Dat vind ik gewoon niet leuk. En dan pak je de ansichtkaart eruit.
0: Ik weet zeker, als je een blauwe envelop doet, dat je hem eerder uitpakt.
1: Dat is wel een tip, ja. Nou ja, hou er even in. Maar, en je kunt er via de website, contactformulier, kun je ook je dingen invullen.
0: En uit de goede antwoorden worden mooie t-shirts verleend verdeeld van Boerak.
1: Ja,
0: Je ziet er niks van, maar je voelt de boeren.
1: Ja, want 7 november, ik knoop in de oren. Mensen die dan toevallig de radio aan zitten, die denken, ik moet gauw wegdraaien, want dit is er van ellende. 7 november.

0: in Laren hebben we de, onze vaste
1: grote evenement, de Bull Rock Festival. Dit jaar zitten we bij Witkamp in Laren. Eerste zaterdag van november. Dit jaar is dat 7 november. We hebben een Bruce Springsteen coverband. De Bruce Brothers die trappen af om 8 uur. Trappen echt af om 8 uur. Dus zorg dat je op tijd bent. En we sluiten af met een rock, classic rock coverband. Company X. En dat belooft ook één groot spektakel te worden, allebei trouwens. Dus kom op tijd, want vol is vol.
0: Bob Dylan is opnieuw gestart.
1: Klopt dat? Nou, ik start heel tijd opnieuw, omdat we meer dan 4 minuten aan de intro nodig hebben om onszelf te introduceren.
0: Oh, dat was Bob Dylan.
1: Maar goed, we begonnen met Hard Barracuda en we gaan verder met Graham Bonnet. En hij zegt al, hey, Graham Bonnet, die ken ik wel. Want die is ooit vervanger geweest van Ronnie James Dio bij Rainbow. Ja, goed. En daar kende ik hem niet van. Ik ken alleen dit liedje wat we gaan draaien. It's All Over Now, Baby Blue. Wat je heel tijd op de achtergrond al in herhaling hoort van Bob Dylan. Dat is origineel dus. Graham Bonnet heeft het gecoverd. En dan klinkt het een klein beetje zo. En dan gaan we daar gewoon een minuutje of 4 naar luisteren. Graham Bonnet, It's All Over Now, Baby Blue.

0: Dames en heren, fijn dat u luistert naar Radio Ideaal. Jammer dat het gepresenteerd wordt door de DJ's van Bullrock. Maar komt dat zien bij Bullrock.
1: Nou, dat is ook wel een jingle van niks. Toch?
2: Ja,
1: we kunnen... Ik even van platen kan er iets meer verwachten. Maar goed, hij had heel weinig voorbereidingstijd.
2: Dat moest nu doen, zegt
1: ja,
2: hij.
1: Zeg, je moet nu weer inspringen. Ja, wat dan? Ja, doe maar wat.
2: Vond hij niet leuk.
1: En daar kwam dit ongeveer uit.
2: Ja, en... Maar het heeft niks te maken dat we aankoop Boerhoff er niet bij zijn. Nee. Niks met niks met
1: nee, maar nee, ze zijn er wel bij al in hier op het podium.
2: Nee, die zijn lekker aan
1: dus
2: de
1: bar. Als je de jongens van Living Room live wil ontmoeten, kom naar het grote Boerhoff Festival. Ze staan aan de bar.
2: Aan de bar, ja. En dan kun je echt met hem praten.
1: Ja, dan kun je met hem praten en dan kun je handtekening vragen.
2: En dan kun je zeggen, een hele goede spotje heb je gemaakt. Ja. Met een knipoog.
1: Ja. En goed, we zitten bij HJ aan de kakkentafel, zoals er gezegd. En HJ is nogal een... ik ben helemaal niet zo'n hele grote fan. Maar ik heb een van de weinige connecties bij de HJ die ik heb is Rooster 2. En de zanger is Angry Anderson. En die heeft ooit eens in 1986... een solo single opgenomen. En die heeft het gehaald tot The Neighbors. En dat is ongeveer de Australische goede tijden, slechte tijden. En dan weet je ongeveer wat het hardrock niveau is van dit liedje. We gaan gewoon luisteren en we gaan gewoon 4 minuten en 8 seconden onze billen bij elkaar houden. En dit is dan Angry Anderson op de commerciële tour.

0: Hey Maris, wil je een vluggetje of de volle minuut? Boerak FM.
1: Of niet dan? Gerrit-Jan in betere tijden, zoals gezegd.
2: Maar een discussie over dit soort muziek. Ik snap dat je dat wilt herleiden. Maar het hoeft niet volgende keer.
1: Nee. Ja.
2: Okay.
1: En hij kwam nog met een bandje, had hij gezien op Pinkpop 2025. Dat heette The Warning. En hij vertel.
3: Hele knap.
2: Excuses.
3: Drie hele knappe zusters uit Mexico. Geweldige muziek. Mooi om te zien. Zelfs voor een oude opa van 62. Maar ik denk, luister ernaar. En toch redelijk bekend tegenwoordig. Veel plezier ermee.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: Ik ben Hessel en jullie luisteren naar Bulrock Radio, de slechtste radiomakers aller tijden.
2: Dat doe ik dus weer hartstikke goed.
3: Maar ik had nou die Hessel en vooruit in de
2: picture. Ik wilde wat anders doen. Ik zet

0: even zoeken wat ik in gedachten had.
1: Waar had je in gedachten?
0: Ja, ik had hem klaargezet voor jou.
1: Oh, voor mij?
0: Ja, nou, ja, speciaal voor jou. Maar ik weet dat... Oh ja, hier kom. Ja. Ik denk, hey, je moet even... Irritatiefactor moet even wat hoger zijn, ja. Je herkent de nummer toch al?
1: Nee.
0: Nou, jawel.
1: Ik ontken alles.
0: Ja, dat is gelukkig. Ja. Maar goed, dit is dit is niet het nummer wat ik in gedachten had.
1: Oh.
0: Ik heb nou even gauw bijgeschoven. We gaan weer terug naar juli dit jaar. Met Zwarte Cross. Dat is de zaterdagavond. Waren we, oh, Gerard was er ook bij. Hè? Klopt dat, Gerard? We waren even bij. En het was zaterdagavond. En er waren de Wondang Boys.
1: Wondang Boys.
0: Ja. Ja, en die was wel even... Ik heb daarop gekeken.
1: Bijna samen. Op Bullrock 2017.
0: Ja, daar ging het
1: over. Bijna.
0: En ik ken ze natuurlijk van Kink FM. En het mooiste wat ik eigenlijk wel leukste wat ik wel meemaakte... We zaten aan de rand van de Baaijong. En dan kun je naar binnen lopen daar. En dan kun je daar om dit afdak kun je daar staan wachten. Maar er kwamen heel veel dames kwamen ook naartoe lopen. En dat is op zich wel leuk. Maar dan geef het vol aan vol. En op een gegeven moment begon de jongens te spelen. En het begon een crowdsurf. Alles komt eroverheen. Maar het waren ook allemaal dames die werden gecrowdsurfd. En het was gewoon één woord. Normaal zijn dat de mannen.
1: Alles aan voren.
0: Ja, alles. Ook voornamelijk alleen maar vrouwen. Dat was helemaal leuk om te zien. Toen kwam ik een gegeven moment discussie. Dat die hebben het bijna kunnen hebben bij de Boerok. Ja,
1: Bijna. Het ging bijna goed.
0: Ja, maar goed. Ik zal zeggen, ik zal even met mijn dingen klaarzetten.
1: Moet ik hem aanzetten?
0: Nee, ja, dan doe ik hem hier uit.

0: liedjes Bruce Springsteen.
1: Ik ben het helemaal aan het...
0: Jeetje, Jeroen. Chris, wat ben je toch aan het doen, joh? We hoorden achtereenvolgens. het laatste liedje was Jeroen Barkelo.
1: Ja, dat klopt.
0: Daarvoor was het jingle van Op Rodney.
1: Aangepast door ons, van Ramstein, ja.
0: Een van Rodney die over alcoholmisbruik promoot. Wat we zeker niet doen.
1: Nee, daar heb ik een paar maanden geleden een keer over gehad. En daarvoor hadden we het nummertje van mij van de Wonder Boys.
0: Ja.
1: En daar hadden we gezien met een paar mannen en vrouwen bij het festival in Lichtenvoorde.
0: De Zwarte Cross.
1: Ja.
0: Oké. En inmiddels is liedje 6 Bruce Springsteen les. Ha, ja. We zijn weer terug. Een beetje back on track.
1: Bijna 10 minuten later. Ja. Iedereen is al hard weggerend.
0: Nou, we hebben nog 22 minuten, dus het moet lukken. Op de achtergrond hoor je Woody Guthrie, This Land Is Your Land. En goed, het ging over, we hadden het laatste keer over covers, Bruce Springsteen, die heel veel gecoverd wordt, maar ook wel gecoverd heeft. We gaan even terug naar het jaar 1940, waar Woody Guthrie dit opnam. En Woody Guthrie, hoe geniaal die ook was, heeft de muziek gejat. En dat moet ik even bijzeggen. Het is Irving Berlin. Heeft een plaat uitgebracht. God Bless America. En Woody Guthrie was daar niet helemaal voor. Want hij vond ook wel dat Amerika wel wat negatieve kanten had.
1: Nee, toch?
0: Ja, tegenwoordig vandaar dat hij dit liedje uitgebracht had.
1: Tegenwoordig toch niet?
0: En ik wou Irving Berlin God Bless America graag laten horen. Maar dat is enorm klassiek. Dus dat gaat wel een beetje voorbij de boelrock.
1: Ja.
0: Maar de muziek van This Land Is Your Land komt van When the World's on Fire van de Carter Family. En dat hoor je vast wel. Dus dat is Woody Guthrie niet heel erg ver gezocht. De Carter Family is trouwens... nou goed, daar gaan we een andere uitzending verder over hebben. Het is vele malen gecoverd. Onder meer door Pete Seeger. Oh, we gaan even een goede knap indrukken. Hè? Het is... Hoppa, Pete Seeger. This land was made. Trini Lopez. De grootste of alles, Johnny Cash. Peter, Paul en Mary. Bob Dylan. Die altijd weer een eigen versie aan me geven, hè?
1: Ja, dat hoor je weer anders, ja. Golden Valley.
0: Judy Collins en Johnny Cougar Mellencamp voor het 100-jarig bestaan van Woody Guthrie. Buckstein. Dit is nog heel vers. The Brothers Four.

0: met angst en beven. Luisteren nu naar liedje 7.
1: Nu ben ik echt benieuwd, want er staat in mijn beeld Whiskey Myers. En Whiskey ken ik wel, Myers ken ik van JB, maar dat zal wel iemand anders zijn. En er staat De Wolf, en dat ken ik ook wel weer, maar dat is weer van iets anders. Gerard, leg uit.
2: Ja, ik heb... wij hebben een kleinzoon en de vader van onze kleinzoon die is ook een muziekliefhebber. En ook niet zo'n kleintje, ook niet trouwens. En die heeft altijd van die aparte dingetjes. En op mijn verjaardag krijg ik meestal een cd'tje van hem. Daar komt dit dus uit. Succes. Grappen.
3: Oké. Okay. Nou, gaan
1: we gaan gewoon luisteren. Whiskey Myers zit. Is het een band of een zanger? Wat is
2: dus,
1: het?
2: Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Maar het is de band sowieso. En De Wolf heet het nummer. Ik weet niet of Whiskey Myers de zanger zelf is. Of de bandnaam. Of
1: een favoriete drank van de... Van de zanger.
2: Maar het knalt, als je de plaat luistert, het knalt er goed op.
1: Nou, we gaan luisteren.

0: De beste hennen leg wel eens een ei in de brandnetels. Boel Rock FM.
1: Ja.
2: Ja, en we zijn zover. We zijn bij liedje 8. Daar hebben we nog geen jingle van.
1: Ja, ik kan er natuurlijk wel wat opzetten wat jij niet leuk vindt.
2: Nee, doe maar wat net. Ja, pedal, doe de pedal. Ja,
1: oh nee, ik dacht deze. Dat vind je ook niet leuk.
2: Maar,
1: dat weet
2: ik nog niet.
1: Nee. Nou, ga door.
2: Maar goed, we zitten bij HJ aan de keukentafel en al 3 weken lang moet hij buiten eten. Ja. We hebben een gezond opgeofferd voor een tegelpleintje. Trouwens, het volgende NK tegelwippen is bij de korte nummer 6.
1: Ja, maar de Jeu de Boelbaan is niet handig, want het is allemaal steentjes. Je moet eigenlijk gewoon een taartje andersom moeten wezen hier.
2: Ja, maar, Christian, ik zal het uitleggen. De hond moest ergens begraven worden.
1: Jeu de Boelbaan.
2: Dat lijkt nu een Jeu de Boelbaan met elk. Dus dat weilende hond.
1: Monsieur de Boel, ik snap wel, je moet bovenhands onderhand gooien. Niet bovenhand, je kunt er onder gaan raken.
2: Je kan bovenhands, maar je komt eruit te zien. Maar goed, HJ had de beurzen unkel. Ik moet eerlijk zeggen, HJ, elke ochtend kom ik aanrijden op mijn werk. Ik werk in een machinefabriekje in Almelo. Er staat een Duits kenteken Opel Astra ding. En er staat heel groot achterop, beurzen unkels. En elke ochtend denk ik aan jou.
1: Wat is dit dan?
3: Wat zul jij een geweldig leven hebben. Ja.
2: En dan moet mijn dag nog beginnen.
3: En jij weet totaal niks van die beuze onkels. Jaren daar achter die knoppen gezeten van de boerrok.
2: Een aantal jaren geleden heb ik HJ's gevraagd van God, wat wil jij dan zo worden? Ze zeggen beuze onkel, kinderen.
1: We hebben gedraaid. Bekennen hem.
3: Kirkje is trouwens niet de enige mooie nummer. Ze hebben heel veel mooie nummers. Maar ze zijn enorm ondergewaardeerd. Ze hadden eind jaren 70, begin jaren 80, zaten ze een beetje op de rechtsradicale tour.
2: Zo oude band al?
3: Ja, een vrij oude band.
2: Okay.
3: En toen werden ze door de media in Duitsland helemaal op een zijspoor gezet. Overal afgekraakt. En zijn natuurlijk niet helemaal liefetjes. die zanger die is volgens mij net een paar jaar geleden weer vrijgekomen. Vol met cocaïne en...

0: Vrijgekomen met vol met cocaïne. Dat is niet
1: nee, vrijgekomen. Nee, je laat me even uitpraten, Chrissy. Hij zat. Hoor dat, grote ongeluk gemaakt, vol met cocaïne, een paar flessen, hoor dat Jekema erachter kiezen.
0: Oh,
1: maar in ieder geval is het allemaal goed gekomen. Tenminste, ja, en maar totaal ongewaardeerd. En die hebben in 2014 een tweetal concerten gegeven in Duitsland, Hockenheim. Twee keer over meer dan 100.000 man. Dus de media werd eventjes helemaal afgestraft. Geweldige muziek. Stevig, je moet ervan houden. Je moet sowieso van Duitse haatrak houden om dat te kunnen waarderen. Je hebt Rammstein en voor mij de Böse Onkels. Maar ja, Kirchje, ook een klein beetje zoals ik erin sta. Gelovig, ja, die mensen, ik zal zeggen van, wenn du keine angst voor teufel hast, glaubt op keinen Gott. Dus neem dat even mee.
2: Bullrock FM.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over

vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden.

vallen en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst IVD samen met de Amerikaanse FBI en de Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor.